moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Oekraïns president Zelensky stelt een tijdelijk staakt het vuren voor dit weekend om de Amerikaanse vredesmissie alle kansen te geven. Aanleiding is het bezoek van de gezanten Witkoff en Kushner aan Moskou en Kiev, waar ze praten over een einde aan de oorlog. Volgens Zelensky zal Oekraïne de wapens tijdelijk neerleggen en Rusland niet aanvallen als Rusland hetzelfde doet. Maar ja, dit is een beetje een onverwacht voorstel en het komt natuurlijk weer van de kant van Oekraïne. De gezanten reizen morgen eerst naar Moskou en dan zondag door naar Kiev. In Duitsland voert de politie een grootschalige klopjacht uit op een 48-jarige klimaatactivist. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. De man wordt ervan verdacht achter de recente sabotages op het elektriciteitsnet te zitten en eiste de daden intussen op in een handgeschreven brief. Bij een huiszoeking in zijn woning zijn al vermoedelijke springstoffen gevonden. Het Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen trekt aan de alarmbel na 21 besmettingen met het Westnijlvirus bij paarden. De gevallen situeren zich in de regio's rond Brussel, Antwerpen en Mechelen. Een belangrijk advies aan de paardeneigenaars: probeer de muggen weg te houden. Bij mensen zijn er voorlopig nog geen besmettingen met het virus vastgesteld. De 27-jarige Belgische modeontwerpster Julie Kegels heeft een van de meest felbegeerde onderscheidingen in de modewereld binnengehaald. Kegels won de LVMH-prijs, de award van de luxe groep boven merken als Dior en Louis Vuitton. Naast een geldprijs van €400.000 krijgt de jonge Belgische een jaar lang professionele begeleiding vanuit de absolute modetop. Het belooft een droge, zonnige zaterdag te worden bij 23 graden. Ook zondag krijgen we hetzelfde rustige nazomerweer. Maandag schiet het kwik de hoogte in tot 27 graden, maar stijgt ook de kans op buien.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Oekraïens president Zelensky stelt een tijdelijk staakt het vuren voor, dit weekend, om de Amerikaanse vredesmissie alle kansen te geven. Aanleiding is het bezoek van de gezanten Witkoff en Kushner aan Moskou en Kiev, waar ze praten over een einde aan de oorlog. Volgens Zelensky zal Oekraïne de wapens tijdelijk neerleggen en Rusland niet aanvallen als Rusland hetzelfde doet. Maar ja, dit is een beetje een onverwacht voorstel en het komt natuurlijk weer van de kant van Oekraïne. De gezanten reizen morgen eerst naar Moskou en dan zondag door naar Kiev. In Duitsland voert de politie een grootschalige klopjacht uit op een 48-jarige klimaatactivist. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. De man wordt ervan verdacht achter de recente sabotages op het elektriciteitsnet te zitten en eiste de daden intussen op in een handgeschreven brief. Bij een huiszoeking in zijn woning zijn al vermoedelijke springstoffen gevonden. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen trekt aan de alarmbel na 21 besmettingen met het West-Nijl-virus bij paarden. De gevallen situeren zich in de regio's rond Brussel, Antwerpen en Mechelen. Een belangrijk advies aan de paardeneigenaars: probeer de muggen weg te houden. Bij mensen zijn er voorlopig nog geen besmettingen met het virus vastgesteld. De 27-jarige Belgische modeontwerpster Julie Kegels heeft een van de meest felbegeerde onderscheidingen in de modewereld binnengehaald. Kegels won de LVMH-prijs, de award van de luxe groep boven merken als Dior en Louis Vuitton. Naast een geldprijs van €400.000 krijgt de jonge Belgische een jaar lang professionele begeleiding vanuit de absolute modetop. Het belooft een droge, zonnige zaterdag te worden bij 23 graden. Ook zondag krijgen we hetzelfde rustige nazomerweer. Maandag schiet het kwik de hoogte in tot 27 graden, maar stijgt ook de kans op buien.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Oekraïens president Zelensky stelt een tijdelijk staakt het vuren voor dit weekend om de Amerikaanse vredesmissie alle kansen te geven. Aanleiding is het bezoek van de gezanten Witkoff en Kushner aan Moskou en Kiev, waar ze praten over een einde aan de oorlog. Volgens Zelensky zal Oekraïne de wapens tijdelijk neerleggen en Rusland niet aanvallen als Rusland hetzelfde doet. Maar ja, dit is een beetje een onverwacht voorstel en het komt natuurlijk weer van de kant van Oekraïne. De gezanten reizen morgen eerst naar Moskou en dan zondag door naar Kiev. In Duitsland voert de politie een grootschalige klopjacht uit op een 48-jarige klimaatactivist. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. De man wordt ervan verdacht achter de recente sabotages op het elektriciteitsnet te zitten en eiste de daden intussen op in een handgeschreven brief. Bij een huiszoeking in zijn woning zijn al vermoedelijke springstoffen gevonden. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen trekt aan de alarmbel na 21 besmettingen met het Westnijlvirus bij paarden. De gevallen situeren zich in de regio's rond Brussel, Antwerpen en Mechelen. Een belangrijk advies aan de paardeneigenaars: probeer de muggen weg te houden. Bij mensen zijn er voorlopig nog geen besmettingen met het virus vastgesteld. De 27-jarige Belgische modeontwerpster Julie Kegels heeft een van de meest felbegeerde onderscheidingen in de modewereld binnengehaald. Kegels won de LVMH-prijs, de award van de luxe groep boven merken als Dior en Louis Vuitton. Naast een geldprijs van €400.000 krijgt de jonge Belgische een jaar lang professionele begeleiding vanuit de absolute modetop. Het belooft een droge, zonnige zaterdag te worden bij 23 graden. Ook zondag krijgen we hetzelfde rustige nazomerweer. Maandag schiet het kwik de hoogte in tot 27 graden, maar stijgt ook de kans op buien.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Oekraïense president Zelensky stelt een tijdelijk staakt het vuren voor dit weekend tussen Rusland en Oekraïne. Aanleiding is het bezoek van de Amerikaanse gezanten Witkov en Kushner aan Moskou en Kiev om daar te praten over het einde van de oorlog. Volgens Zelensky zal Oekraïne Rusland niet aanvallen als Rusland hetzelfde doet. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: Het lijkt me duidelijk dat het opnieuw Oekraïense president is en bij uitbreiding heel Oekraïne die in de moeilijkste situatie zitten. Als Trump druk wil uitoefenen om tot een akkoord te komen, ja, dan zal dat niet per se een akkoord zijn dat volledig in het voordeel van de Oekraïners is.
3: Normaal bezoekt de Amerikaanse delegatie vandaag Moskou en morgen dan Kiev. Opgelet als je op de Antwerpse ring moet zijn. De oprit Deurne richting Gent en Brussel is dit weekend volledig dicht. Dat komt door de oosterweelwerken. Dat meldt Laurens Stuik van bouwheer Landis.
5: De omheiningen zijn zeer goed aangegeven ter plaatse. Wil je dus naar de E313 en kom je uit Nederland, dan moet je richting het op- en afritcomplex van Berchem. En wil je de oprit Deurne nemen, dan volg je een omleiding via het op- en afritcomplex Borgerhout.
3: Ook de aansluiting van de ring richting Gent en Brussel naar de E313 is dicht tot 8:00 vanmorgen. En dat is ook komende nacht zo. En in ons voetbal is kampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen in Lommel. Het enige doelpunt viel vlak voor de rust. Het was een on-goal. Club pakt zo 12-12 en staat samen met Charleroi en AA Gent aan de leiding. Lommel staat 8e met 7 punten. Eerst nog wolken, maar geleidelijk wordt het een vrij zonnige en ook meestal droge dag. En we halen maximaal rond 21 graden. Morgen zon, ook wat hoge wolken. En in de loop van de namiddag stijgt de kans op enkele buien. En we halen tot 25 graden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is hem. Classic.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Staatsbank Belfius moet eind november voor de rechter komen in een phishingzaak. Volgens de krant De Tijd is dat de eerste keer dat zoiets gebeurt. Aanleiding is een klacht van een vrouw die vorig jaar zo'n 100.000 euro verloor. Een oplichter deed zich toen voor als iemand van Cardstop en liet haar een en ander doen met haar kaartlezer, waarop de vrouw opgelicht werd. Volgens de wet moet een bank je dan meteen terugbetalen als je geen toestemming gaf voor zo'n betaling. Maar Belfius weigerde dat, waarop de vrouw een klacht indiende. En als ze gelijk krijgt, dan kan dat een belangrijk precedent zijn in phishingzaken. Er zijn de voorbije maand in Vlaanderen 21 besmettingen met het West-Nijl-virus bij paarden vastgesteld. In de regio's rond Brussel, Antwerpen en Mechelen, dat meldt het voedselagentschap. Lisbeth van de Voorde van het FAVV geeft tips als je zelf paarden hebt.
4: Als je echt ernstige symptomen merkt, zoals zenuwverschijnselen, stijfheid of verlamming bij paarden, dan moet je echt wel aan de alarmbel trekken en zo snel mogelijk je dierenarts contacteren. Voor paarden bestaat er een vaccin tegen West-Nijl-virus. En wat misschien toch nog een zeer interessante tip is probeer gewoon de muggen weg te houden van de paarden.
3: Er zijn bij ons voorlopig nog geen besmettingen bij mensen vastgesteld. En in ons voetbal is kampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen in Lommel. Het enige doelpunt viel vlak voor de rust, het was een on-goal. Club pakt zo 12 op 12 en staat samen met Charleroi en AA Gent aan de leiding. Lommel staat achtste met 7 punten. Eerst nog wolken, maar geleidelijk wordt het een vrij zonnige en meestal droge dag. En we halen maxima rond 21 graden. Morgen zon, wat hoge wolken en in de loop van de namiddag kans op enkele buien en tot 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Zo, goedemorgen allemaal. Welkom op deze zaterdag. Het is even over zeven, vandaag al 5 september. En Kelly Marie met Feels Like I'm In Love. Daarmee mochten we beginnen in deze nieuwe ochtend.
1: Chris van Opstal.
0: Wat gaan we doen dit weekend? Ah, de gouden raad volgen van Mosaïek. Hier is Leef.
2: Niemand

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boksdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Die mannen waren altijd tof geschminkt natuurlijk, hè? Ja, Kiss, I was made for loving you. De blik is even vooruit naar morgen. Dat is zondag 6 september om 1:30. Neemt een Hageland gids je van aan Brasserie Zomers Zoet mee voor een fietstocht van 28 kilometer door het Hageland. De deelnameprijs, €12,50 ijsje inbegrepen. En voor meer informatie kan je terecht op hagelandgidsen.be. Misschien kan je nog mee. Dat rijmde, hoorde u dat?

Frans Gal, een jonge Frans Gal en een mooie Frans Gal, ging toen naar het Eurovisie Songfestival. Dat was met Poupée de Cire, Poupée de Son, nummer geschreven door Serge Gainsbourg, als ik mij niet vergis. En Demus Roussos, die was er ook bij met Schönes Mädchen aus Arcadia. Wij hebben een Schönes Mädchen aus England. Dit is Kim Wilde, de four-letter word. We gaan ervoor terug naar 1989. Bescheiden heet je voor Kim.

Ja, de gezusjespunten waren dat. De Pointer Sisters en Jump for My Love. De drie dochters van een dominee. Dat kan, hè, in Amerika. Dat mag. En die hebben het zingen geleerd in het koor, in het kerkkoor. Ja, het heeft hen geen windeieren gelegd. Jump for My Love hoor je. En dit is Something Happens, Take Your Parachute and Jump. Take

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
2: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
3: Ga voor kleur in je interieur. V&D denkt met u mee. U vindt er met gemak alle kleuren onder één dak.
4: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D verfgroothandel.

Arthur Cunley bij Radio Darmstadt. Do you like good music? Sweet soul music. Ja, natuurlijk, daar zijn we ook altijd in voor. Het was een hit in 67. Ik zie dat het bijna 8 uur is geworden. Ik neem je snel mee naar 8 met Jimmy Cliff en Treat the Youth Right. Jimmy.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Staatsbank Belfius moet eind november voor de rechter komen in een phishingzaak. Volgens de krant De Tijd is dat de eerste keer dat zoiets gebeurt. Aanleiding is een klacht van een vrouw die vorig jaar zo'n 100.000 euro verloor. Een oplichter deed zich voor als iemand van Cardstop en liet haar een en ander doen met haar kaartlezer, waarop de vrouw opgelicht werd. Volgens de wet moet een bank je dan meteen terugbetalen als je geen toestemming gaf voor zo'n betaling. Maar Belfius weigerde dat, waarop de vrouw een klacht indiende. En als ze gelijk krijgt, dan kan dat een belangrijk precedent zijn in phishingzaken. Er duiken al maar meer gevallen op van het Westnijlvirus in Europa. In 15 Europese landen raakten al bijna 1100 mensen besmet. Dat is bijna 5 keer meer dan een maand geleden. Vooral in Italië en Griekenland duiken besmettingen op bij mensen. Al is het Westnijlvirus voor ons niet echt gevaarlijk, alleen zwakkere en oudere mensen lopen een groot risico. Bij ons zijn er voorlopig geen mensen besmet geraakt, de voorbije maand wel 21 paarden in Vlaanderen. Dat zegt het voedselagentschap, Lisbeth van de Voorde.
4: Dat is vooral in de as Brussel-Mechelen-Antwerpen. Het Westnijlvirus is een virus dat Westnijlkoorts kan veroorzaken en dat vooral voorkomt bij vogels. Het wordt overgebracht door muggen en die muggen die kunnen het virus ook doorgeven aan paarden en mensen. Maar een besmet paard of een besmette mens kan het Westnijlvirus niet meer doorgeven.
3: Maar een besmette mug dus wel nog. Amerikaans president Trump bevestigt dat hij dit weekend een delegatie naar Moskou en Kiev stuurt om daar te praten over vrede tussen Rusland en Oekraïne. Het gaat om zijn schoonzoon Jared Kushner en speciaal gezant Steve Witkoff. Zij moeten gaan bekijken wat daar nog mogelijk is, zei Trump.
5: We have an idea for peace. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other. So I did. I sent Steve Witkoff and Jared Kushner, two great negotiators. We sent them over to see whether or not we can get something done. And there may be a good chance that we'll do it.
3: Trump gelooft dus nog in een oplossing. Kushner en Witkoff worden vandaag in Moskou verwacht en morgen voor het eerst in Kiev. In ons voetbal is kampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen in Lommel. Het enige doelpunt viel vlak voor de rust. Door het aanvoerder Hans van Aken.
6: Ik denk wel in de eerste helft dat we de betere mogelijkheden hadden om te scoren. Uiteindelijk gebeurt dat dan via die own goal. Dus op het einde zijn er positieve dingen en nog altijd veel dingen die beter kunnen. Maar als je dan met 0-1 kunt vertrekken, clean sheet. En we hadden ook nog wel wat mogelijkheden om nog te scoren. Moet ook de positieve dingen onthouden.
3: De club pakt zo 12 op 12 en staat samen met Charleroi en AA Gent aan de leiding. Lommel staat achtste met 7 punten. En op de eerste dag van de 50ste Memorial van Damme in Brussel heeft Paulien Cocuyt een nieuw Belgisch record gelopen op de 400 meter horde. 53 seconden en 20 honderdste, dat is 800ste beter dan haar vorige record. Cocuyt werd daarmee derde in haar reeks. Domper ook voor de atletiekfans, want de Zweedse wereldrecordhouder in het polstokspringen, Mondo Duplantis, moest geblesseerd afhaken. Eerst nog wolken vandaag, later wordt het vrij zonnig en blijft het meestal droog bij maxima rond 21 graden. Morgen zon, wat hoge wolken en in de loop van de namiddag ook kans op enkele buien en tot 25 graden.
7: En wat nu?

De jongen die na Wham een hele mooie solo carrière wist uit te bouwen. Een van zijn hits hoor je, Faith. En we zijn vertrokken voor een nieuw uur vol met leuke classics hier bij Radio Demonstad. Cliff Richard is dit. Ze zit nog in de zomer met zijn summer holiday.

0: verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Visit and Don't Say Goodbye, dat waren we niet van plan. Volgende week, zondag 13 september om 14 uur, concerteert de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia. De heren van Zichem op de kiosk van de markt in Zichem, voorafgegaan door een stapconcert. Maar vanaf half elf. En tussen 15 en 18 uur gevolgd door een muzikale tocht door het centrum. Je kan het allemaal

Ja, ik weet het. Het klinkt allemaal een beetje opschepperig natuurlijk. Hè? Daryl Hall en John Oates, Your Kiss is on my list. Zo van, ja, jij kuste niet slecht. Je staat op nummer 7 in mijn lijst. Maar dat gaat een meisje in kwestie niet graag horen. Hè?

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering

Origineel al een hit in de jaren 70 door Leo Sayer. En het werd nog eens overgedaan met Leo, maar dan met Mac. Een serieuze remix werd er gemaakt van Thunder in My Heart. Goedemorgen, beste vrienden. Ik moet nog even iets vragen, hè? Dat is waar, hè? Ik moet het even aan mijn...

0: Ja?
1: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
0: Oh, nee. Oh, en we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
1: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
0: Ja, en dan moeten we zeker naar Alken rijden met de camionet.
1: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
0: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
1: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
0: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
4: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
5: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
6: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
7: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
5: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
8: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
3: Heiligenborenstraat 30.

0475 77 66 84. Mail info at radiodemerstad.be. Stelletje in de ruit van de werkkamionet. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

0: is voor de hippies, hè? Southern Matthews, Southern Comfort en Woodstock in 1970. Daar straks hadden we al Schönes Mädchen aus Arcadia, dat was al ein Deutscher. Ja, Demis Roussos, maar ik heb hier nog iets, hè? Ja, van Roy Black und Anita.
1: Das Beste.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er blijft ophef rond kledingwinkel Uniek. Dat had zichzelf tot middernacht, dus gisteravond, de tijd gegeven om 7000 achtergebleven pakjes te leveren. Volgens Uniek is dat gelukt, maar onze redactie krijgt toch nog altijd tientallen meldingen binnen van mensen die nog altijd wachten op hun pakje. Klanten kloegen eerder ook al dat ze nergens uitleg kregen. Minister van Consumentenbescherming Rob Peters.
4: Ik heb gehoord en ook gelezen op sociale media dat Uniek heeft gezegd dat ze alle pakketjes hebben verstuurd en dat ook iedereen die gevraagd heeft voor een terugbetaling dat zou gekregen hebben. Ik wil absoluut zeker zijn of het ook echt is gebeurd en daarom gaan we begin volgende week terug een vervolgcontrole doen vanuit de economische inspectie om zeker te zijn of alle klanten gekregen hebben waar ze recht op hebben.
3: Als dat niet gebeurd is, riskeert Uniek een stevige boete of zelfs een celstraf. Het bedrijf kreeg eerder al boetes voor onder meer zwart werk. Voor het eerst moet een bank voor de rechter komen in een phishingzaak, dat schrijft De Tijd. Het gaat om Staatsbank Belfius na een klacht van een vrouw die vorig jaar zo'n 100.000 euro verloor. Ze kreeg telefoon van iemand die zei dat hij voor Cardstop werkte en dat er rare dingen gebeurden op haar rekening. Ze moest een en ander doen met haar kaartlezer om dat op te lossen, maar ze was dus een pak geld kwijt. Volgens de wet moet een bank je meteen terugbetalen als je geen toestemming gaf voor zo'n betaling. Maar Belfius weigerde dat. Als de vrouw gelijk krijgt van de rechter, dan kan dat volgens experts een belangrijke precedent zijn. Er duiken al maar meer gevallen van het West-Nijl-virus op in Europa. In 15 landen raakten al meer dan 1100 mensen besmet. Dat is 5 keer meer dan een maand geleden. Vooral in Italië en Griekenland, al is het West-Nijl-virus voor de mens niet echt gevaarlijk, zegt Lisbeth van de Voorte van het Voedselagentschap.
5: Mensen kunnen besmet geraken via een steek van een besmette mug. De meeste besmettingen bij mensen die zullen zonder klachten verlopen. Mensen gaan zelfs niet doorhebben dat ze ziek zijn. Sommige mensen die kunnen wel milde griepsymptomen hebben, dus een beetje koorts en zo.
3: Dan ga je best naar de dokter. Voor zwakkere en oudere mensen kan het West-Nijl-virus wel gevaarlijker zijn. In ons land raakte nog niemand besmet, vogels en paarden wel. Amerikaans president Trump bevestigt dat hij dit weekend een delegatie naar Moskou en Kiev stuurt om te praten over vrede tussen Rusland en Oekraïne. Het gaat om zijn schoonzoon Jared Kushner en speciaal gezant Steve Witkoff. Zij moeten gaan bekijken wat er nog mogelijk is.
6: We have an idea for peace. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin. They truly hate each other. So I did. I sent Steve Witkoff and Jared Kushner, two great negotiators. We sent them over to see whether or not we can get something done. And there may be a good chance that we'll do it.
3: Trump gelooft dus nog in een oplossing. Kushner en Witkoff worden vandaag in Moskou verwacht en morgen voor het eerst in Kiev. En in ons voetbal staat kampioen Club Brugge mee aan de leiding, samen met Charleroi en AA Gent. Club heeft 12 op 15 nadat het gisteravond met 0-1 won in Lommel. Het enige doelpunt viel vlak voor de rust, het was een own goal. Lommel staat achterste in de stand. Eerst nog wolken, later wordt het vrij zonnig en blijft het meestal droog, maximaal rond 21 graden. Morgen zon, wat hoge wolken en in de loop van de namiddag kans op enkele buien tot 25 graden.

0: Donna Summer was dat, je hoorde Love's Unkind. Goedemorgen allemaal, welkom in een nieuw uur van de ochtend.
1: Je hoort nog eens wat op deze stad. Chris van Opstal.
0: Diana Ross and the Supremes, Where.

0: Niet al die oude dingen weer op tafel komen, Hans Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let

0: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalsysteemweg 284 in Paal.
1: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke

0: gasten in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
2: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
0: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
4: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
3: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
5: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Leuvense Steenweg 160 in dienst.

die dames die weten al dat ze vanavond en vannacht laat zullen thuiskomen. Dus ja, de man was verwittigd. Hè. Hij moest zich dus niet te ongerust maken. Late at night, early in the morning light. Maywood was dat. Daarvoor ook al uit Nederland. Drukwerk schijnen liggie op mij. Dat was die Harry heette die volgens mij. Met zijn potskin op. Dat was die zijn handelsmerk, hè, die zanger van Drukwerk. Ik zie hem zo voor me. There's a

Een productie van Albert Hammond voor de band Starship. Nothing's Gonna Stop Us Now. En daarvoor de debuuthit van Billy Ocean. Love Really Hurts Without You. Nog tot 1 uur vanmiddag kan je terecht op de antieke brokante en curiosa-markt op het Kolonel Dussaertplein in Hasselt. De toegang is er gratis. En vanmiddag tussen 11:30 en 14:00 en tussen 17:30 organiseert Okra Schaffen Centrum in Zaal Skafnis een eetdag. Met op het menu steekgerechten, een vegetarische schotel, stoofvlees en vide. Meer info bij de familie Didden. En vanavond tussen 16:00 en 22:00 gaat de Loterbol weer open in de Michel Thijstraat in Diest. Tijdens een rondleiding verneem je meer over de productie van de diverse bieren als de Loterbol, de Sint-Jan, de Rode Bol en de Tuverbol. Groepen die spreken bij voorkeur af via het mailadres loterbol@skynet.be. En de volgende madame is jarig vandaag. Ze wordt er 69. Ik heb het

0: Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvensteenweg 160 in Diest.
3: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
3: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
0: Ontdek meer op solarassistance.be.
5: Verven met VND.
6: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
5: Voor meer verf en minder betalen, ga naar V&D in Halen.
7: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.
8: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Song, hè? Deze Peter Kent, It's a Real Good Feeling. En daarvoor uit Frankrijk, Julien Clerc met Sion Chanté. En zingen, dat mocht hij doen. Om 17:15 vanavond houden de koninklijke fanfare, de Sint-Amandus-vrienden uit Molenstede en de jeugdconcertband van de heren van Zichem in zaal De Harmonie aan de Markt van Zichem een open repetitie. Je kan er komen meespelen mocht je zin hebben en de toegang is gratis. En nog in Zichem houdt dansclub Optimi vanavond om 20:30 een open deur met demo's, stijldansen en country en line dance. De inkom is er gratis en alle info op dcoptimi.be. En dit is Fleetwood Mac.

RWL Sport B speelt tegen Sporting Molenbeek en Herke FC B tegen Zonhoven B. Om 8:15 is er Paal Ter Wand tegen Exel en op Staaien om 9:15 Sint-Truiden tegen La Louvière. En nu richting het nieuws van 11 met de mannen van Black Slate, deze Amigo.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Niel in de provincie Antwerpen is een dode gevallen bij een zware brand in een huis. Het gaat om een vrouw van 67. Haar dochter raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Ook een van hun honden overleefde het niet. Je hoort Jan Anne van de brandweer.
4: Bij aankomst bleek dat om een uitslaande woning in brand te gaan en was er ook onmiddellijk melding dat er mogelijk nog mensen in de woning aanwezig waren. Onze ploegen zijn dan volop ingezet op search and rescue en blussing. En helaas valt er dus een dodelijk overlijden te betreuren. De brand is uit. Onze mensen zijn daar nu nog bezig met een nablussing.
3: De buren werden uit voorzorg geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er woedt een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk in het departement Aude. Al zeker 225 hectare is vernield. Een dertigtal buurtbewoners zijn geëvacueerd. Net als een middeleeuws kasteel in de buurt. De brand brak gistermiddag uit. Honderden brandweermannen proberen het vuur nog onder controle te krijgen. Ze krijgen ook hulp van blusvliegtuigen. Op de US Open Tennis staat Elise Mertens in de tweede ronde in het dubbelspel. Ze versloeg samen met haar Russische partner Schneider, Hanne van de Winkel en een Oekraïense in twee sets. Nog in de eerste ronde zijn de Amerikaanse zussen Serena en Venus Williams meteen uitgeschakeld. Zij verloren van een Taiwanese-Australisch duo in drie sets. Ook in het mannendubbelspel was er een Belgisch ontrontje. Daar versloeg Sander Gillet samen met een Nederlander Alexander Bloks en zijn Kroatische partner in twee sets. De zon komt erdoor en het blijft droog bij 21 graden. Morgen begint vrij zonnig. Na de middag stijgt de kans op buien tot 25 graden.

0: Het was een dikke hit in de zomer van 1983. Dolce Vita van Ryan Paris. En daarmee openden we deel 2 van Graffiti op deze zaterdag 5 september. Een overzichtje van de activiteiten voor vandaag in Diest en omgeving in een redactie en samenstelling van Frits van Berk.
1: Graffiti van 10 tot 12 met Willem de Groot.
0: En muziek van eigen bodem. Dit is Jeff van Uitsel. Hij

avond sluit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek. Die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier.

s'avonds, dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nog al tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

0: zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
2: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
3: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
4: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boksdemonstraties en inspirerende

Let the music play. Dat doen we hier 24 uur per dag. Dat was Barry White en The Love Generation kwam van DJ Bob Sinclair. Je kan een bezoek brengen aan de wijnbedrijven in onze regio in het kader van Sprankelend Hageland. Dat kan onder andere in de Petrushoeve in Molenbeek-Wersbeek. Daar staan rondleidingen geprogrammeerd tussen 12 en 5. En je kan er komen proeven van de huisgemaakte pizza en uiteraard van een glaasje wijn. En in het kader van dat Sprankelend Hageland is ook het wijnbedrijf De Kluisberg Rijnrode in Assend toegankelijk. Je kan er de wijnmakerij bezoeken, een ritje maken met de huifkar en een wijntje proeven. En dat kan dus tot 10 uur vanavond of morgen tot 8 uur. Allebei dus toegankelijk vandaag en morgen. En nu brengen we hulde aan Joe South. De man overleed 14 jaar geleden in 2012. Hij werd er 72. Dit zijn The Games People Play.

EP van Modern Talking, The Bad Boys Blue, met de You're a Woman and I'm a Man. And Here Comes the Weekend, zong Dave Edmunds. En daar genieten we natuurlijk van met volle teugen. Sinds 11 uur is de keuken open in zaal Concordia in Testelt voor het mosselfeest van de koninklijke fanfare Strijd naar Eendracht. Er zijn ook videe, een visschotel, een koude schotel, kaaskroketten en curryworsten verkrijgbaar. Je bent er welkom vandaag tot 8 uur vanavond en morgen tot 3 uur. En morgen kan je tussen 7 en 3 van aan den Egger in Scherpenheuvel vertrekken voor de Pijperneutentocht. Je kan kiezen tussen 5, 8, 13 of 20 kilometer. Meer info op de website wandelclubwitblauw.be. Sergio Mendes, die man overleed 2 jaar geleden in 2024, werd er 83. En in de 60's werd hij wereldberoemd met Massa.

1980, dat was het jaar van Leo met onder andere Amoureux Solitaire en daarvoor Video Killed the Radio Star van The Buggles. Morgenochtend om 8 uur kan je aan het bezoekerscentrum met de Webbekoms Broek in Diest vertrekken voor een begeleide ochtendwandeling door het natuurgebied. De deelname is gratis. En morgen tussen 8 en 4 organiseert de VZW Martine van Kamp haar tuinfeest aan de Turnhoutse Baan in Diest. Je kan er ontbijten of brunchen of een stukje taart komen eten om de werking te ondersteunen. Er is ook animatie aan de verkoopstandjes, kinderanimatie en er is ook een plantenlotto. Inschrijven dat doe je via shop.stamhoofd.be/ontbijtdagmvc. Als dat een beetje moeilijk klonk, je kan dat ook nalezen op onze website radiodemerstad.be en je klikt op onze agendapagina. En dit is Jerry Rafferty.

0: tuingereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

0: Resultaat, abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be. Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Was het kenwijsje van de zeezender, hè? Radio Caroline. Dat waren de Fortunes hier bij Radio Demerstad. Ik vertel nog dat je morgen tussen 8 en 4 ook welkom bent op de rommelmarkt van muziekvereniging Bekkevoort. En dat rond zaal De Kring en de aanpalende straten. Ze zetten hiermee een punt achter de zomervakantie. En er zijn ook eet- en drankstandjes. En vrijwilligersvereniging Apoyo organiseert morgen in zaal Vinia in Aarschot ook al een rommelmarkt. Meer gegevens via rommelmarktvinia@telenet.be. Zo, dit was het voor deze graffiti-uitzending. Morgen is er de zondageditie tussen 10 en 12. Dank je Frits voor de samenstelling en de redactie. En zometeen is er een nieuwe flashback top 30 met Herman de Graaf. Smaak.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Niel in de provincie Antwerpen is een vrouw van 67 omgekomen bij een zware brand in haar huis. Haar dochter raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Ook enkele huisdieren hebben het niet overleefd. De oorzaak van de brand kennen we nog niet, zegt burgemeester Ingrid Mulders.
4: De experten komen en zijn bezig met onderzoek. De brandweer is ook nog een controle aan het doen in het huis. Alles aan het checken, alles wat nodig is. Maar de experts gaan de nodige onderzoeken doen. Er zijn nog geen aanwijzingen.
3: De buren werden uit voorzorg geëvacueerd, maar mogen straks weer naar huis. Er is op meerdere plaatsen hinder op het spoor door werken. Het gaat onder meer om de hoofdspoorlijn tussen Gent en Brugge en in Aarschot. Frederik Petit van Spoornetbeheerder Infrabel.
5: Een van de grootste werven, dat is tussen Gent en Brugge. Daar is er dit weekend geen treinverkeer. Dat komt voor de werken voor de aanleg van het derde en vierde spoor. We voeren werken uit aan de sporen, de bovenleiding en de seinrichting. De hinder zal het grootste zijn voor de werf in Aarschot, omdat die werken duren tot en met 20 september. Dus dan zal er niet alleen tijdens de weekends worden gewerkt, maar ook tijdens de week.
3: De NMBS voorziet een alternatieve treindienst en rijdt de vervangbussen. Er woedt een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk in het departement Aude. Al zeker 225 hectare is er vernield. Een dertigtal buurtbewoners zijn geëvacueerd. Net als een middeleeuws kasteel in de buurt. De brand brak gisterenmiddag uit. Honderden brandweermannen proberen het vuur onder controle te krijgen. Ze krijgen ook hulp van blusvliegtuigen. In Nepal hebben reddingswerkers nog een derde slachtoffer levend uit een ondergelopen tunnel gehaald. Het gaat om een Chinese arbeider die 10 dagen lang vastzat na de zware overstromingen en modderstromen. Gisteren haalden ze ook al 2 Nepalezen levend boven, maar ze vonden ook lichamen van mensen die het niet overleefden. In totaal vielen er bij de ramp al bijna 1400 doden. Duizenden andere mensen blijven vermist, onder wie 3 Belgen. Op de US Open Tennis staat Elise Mertens in de tweede ronde in het dubbelspel. Ze versloeg samen met haar Russische partner Hanne van de Winkel en een Oekraïense in 2 sets. Nog in de eerste ronde zijn de Amerikaanse zussen Serena en Venus Williams meteen uitgeschakeld. Zij verloren van een Taiwanese-Australisch duo in 3 sets. Ook in het mannendubbel was er een Belgisch onderrondje. Daar versloeg Sander Gillet samen met een Nederlander, Alexander Bloks en zijn Kroatische partner in 2 sets. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft ook droog bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en tot 25 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 28 graden. Daarna wordt het wisselvallig en ook frisser.

0: Bedankt Willem voor de zaterdagse graffiti. En dan zitten wij weer klaar om te voldoen aan je wekelijkse hunkering naar vroeger. En dat betekent deze week bijna dag op dag 50 jaar terug in de tijd, naar 4 september 1976. De tijd dat in het Limburgse Opglabbeek een gewonde duif in een tuinhuis de definitieve start betekende van het allereerste Belgische natuurhulpcentrum. En heel wat Vlamingen naar het Spaanse Playa de Haro reizen om zich daar in het centrum van de stad te vergapen aan de Miamigo DJ's die er hun programma's op band opnemen. Zoals Peter van Dam, die er de Miamigo Top 50 in blikte en dus een rechtstreekse concurrent was voor de hitlijst die wij vandaag doen. Al houden wij het bij 30 platen. En de eerste is van Wiltura.
1: Dein

Precies 50 jaar geleden ziet het album nummer 14 van Wiltura het levenslicht. Zelf is hij inmiddels alweer 3 jaar geleden gestopt met optreden. Maar er zijn in 2026 nog steeds een aantal artiesten die wat graag een eerbetoon aan hem brengen. Zo was er 2 weken geleden nog een tributeconcert door Jo Valley in zijn thuisbasis Meissen. En op 8 november zet Christophe de Lotto Arena weer in vuur en vlam met zijn Tura XXL concert. Maar wij hoorden de meester hemzelf die nieuw binnenkwam op 30 met Denk je nog wel eens aan mij. En ook dit is nieuw van zijn Franse generatiegenoot Judassin. Geen hittekanon uit Frankrijk zoals in de voorbije zomer, maar eerder een hitkanon. Dit is Il était une fois nous deux.

0: geschreven door Toto Cotugno en eerder in 1976 origineel opgenomen als Monia Monia door het Italiaanse bandje Albatros, waar Toto Cotugno toen nog als nobele onbekende deel van uitmaakte. De Franse versie die wij hoorden was van Joe Dassin, heet Il était une fois nous deux en kwam nieuw binnen op 29.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 1 september komt er in Japan een eind aan de zogenaamde format war bij de producenten van videorecorders. De Japanse regering had bij hen aangedrongen om één standaard te ontwikkelen voor videorecorders en de bijhorende cassettes. In 1975 had Sony al eens een poging gedaan met de Betamax, maar het is uiteindelijk GVC die het pleit wint met het Video Home System, kortweg VHS. En op 3 september slaat in Amsterdam een reclame-zeppelin op drift. Die was bevestigd aan het RAI-gebouw waar op dat ogenblik de Firato plaatsvond, de bekende audio- en videobeurs. Door de wind werd de 10 meter lange en 5 meter brede ballon in de richting van de luchthaven van Schiphol gedreven, waardoor het vliegverkeer moest stilgelegd worden. En ook in Zaventem werd een militair vliegtuig klaargehouden voor het geval de zeppelin ook naar ons land zou afdrijven. Maar uiteindelijk landde die veilig en wel ten noorden van Eindhoven. Tijd nu voor de uit Tilburg afkomstige John Spencer. Die schreef Call It Love samen met zijn stadsgenoot Henny Vrienten. Inderdaad de latere frontman van Doe Maar. En hij komt er nieuw mee binnen vandaag op 28. Dit is John Spencer.

0: Gavin en Ian Sutherland, die zich eerder al hadden laten opmerken als schrijvers en originele uitvoerders van Sailing, waarmee Rod Stewart 1 jaar eerder 1 weekje op 1 gestaan had. Maar zelf doen ze het nog beter, want met The Arms of Mary stonden de Sutherland Brothers & Quiver eerder 3 weken op 1. En dat was ook in Volendam niet onopgemerkt voorbij gegaan, want later zouden zowel Piet Veerman van The Cats als Jan Keizer van BZN het nummer coveren. Maar dit was de originele die hier zakte deze week van 20 naar 27. En 1 plaats hoger, 1 van de grootste hits uit de carrière van Bonnie Sinclair. En als je naar dit reclamespotje luistert, dat destijds veel te horen was op Miamigo, zou je al een idee kunnen hebben over welk nummer het hier gaat.
1: Hallo?
2: Hallo mevrouw Peters, wist u dat u al jaren veel te veel betaalt voor uw vers vlees?
1: Nee.
2: Ga toch eens eindelijk kijken bij de Vleeshal de Vos.
0: Dit heeft uiteraard alleen maar historische waarde, want Vleeshal de Vos bestaat inmiddels niet meer. En ook dokter Bernhard is niet meer onder ons, want Ron Brandsteder overleed in 2025. Maar Bonnie Sinclair is er gelukkig nog wel en zij zakt in deze lijst van 12 naar 26.

0: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
1: Een nieuwe of tweedehands wagen?
2: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
1: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
2: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
1: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
2: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
1: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
2: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
1: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
2: Erkend door de meeste verzekeringen.
1: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
0: Heiligenbormstraat 30.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam, van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober, telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.
3: Voetballiefhebbers, ook voor VC Bekkevoort is de voetbalcompetitie begonnen. De eerste thuiswedstrijd vindt plaats op zondag 6 september om 15 uur en dat tegen Hoegaarde B. Dus VC Bekkevoort Hoegaarde B zondag 6 september om 3 uur.
4: De Flashback Top 30.

De keizer van het Vlaamse lied hadden we al op 30. En dan was zij zonder twijfel de prinses van datzelfde Vlaamse lied. Zij had hits met onder meer Hasta la vista mañana, een avontuurtje Sweetheart My Darling. En in deze lijst met het nummer Alleen, waarmee Cindy 4 plaatsen steeg van 29 naar 25. En dit is Sonny Worthing, die zijn liefde voor Frankrijk niet onder stoelen of banken steekt. Hij staat op 24 met La Belle France.

0: Dat was de Britse singer-songwriter Sonny Worthing, die eigenlijk gewoon Jonathan Edward Kennett heet. Hij had slechts één hit en verkaste daarna definitief naar Australië, waarna nooit nog iets van hem kon vernomen worden. Met La Belle France zakte Sonny van 14 naar 24.
1: Flashback top 30, terugblik.
0: Op 3 september landt het ruimtetuig de Viking 2 succesvol op de planeet Mars. Enkele uren later bereiken de eerste haarscherpe kleurenfoto's van het Marsoppervlak het controlecentrum op aarde. De Viking 2 bleef in werking tot 1978 en zal in totaal zo'n 16.000 foto's doorsturen. En op 4 september komt er in Cyprus een vreedzaam eind aan de kaping van een DC-9-vliegtuig van de Nederlandse maatschappij KLM. Er waren

Lou Rawls, inmiddels uitgegroeid tot het nieuwe boegbeeld van de Philly Sound, was in de 60s de boezemvriend van Sam Cooke. Maar terwijl die laatste heel wat hits had in dat decennium, moest Lou Rawls voor zijn grote doorbraak toch nog geduld oefenen tot 1976. Want pas dan klimt You'll Never Find Another Love Like Mine op tot nummer 2 in de Amerikaanse top 100. Bij ons kwam hij er nieuw mee binnen op 22. En hier is nog een nieuwe, en dat is een liedje over een hond. En die heet dit keer nu eens niet Max, Ramses of Lassie, maar kreeg de iets minder voor de hand liggende naam Shannon. En zo heette zowel de eerste setter van Carl Wilson van The Beach Boys als die van zijn goede vriend Henry Gross. En het is die laatste die een nummer over beide beestjes schreef en er plots tot zijn eigen verbazing een hit mee scoorde. En die hoor je hier op 21. No.

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Leuvensysteemweg 160 in dienst.
5: Check de promo, check de promo.
6: Aldi, altijd vers, altijd slim.
7: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
8: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

Dat was de Franse zangeres Jean Manson. En toch blijven we hardnekkig haar naam op zijn Engels uitspreken. Want ze is eigenlijk afkomstig uit Californië. Maar belandde op haar 21ste in Parijs. En daar gaat in 76 haar muzikale carrière van start. Tegenwoordig is ze 75 en nog steeds een gerenommeerde zangeres. Maar dan wel in de jazzmuziek. Waarmee ze dit najaar nog België zal aandoen. Met een concert in Chèvre in de provincie Henegouwen. Wij hoorden ze met Avant de nous dire adieu, dat vandaag flink naar beneden tuimelde van 6 naar 20.

0: Dit is zonder twijfel een diervriendelijke uitzending die zo de zegen zou krijgen van de bekende hondentrainer en presentator Martin Gaus. Want dit was na Shannon van Henry Gross alweer het tweede nummer over een hond. In dit geval de puppy Rosalie. Al komen we dat, net als bij Save Your Kisses For Me, waar het over een baby ging, pas helemaal aan het eind te weten. Onder het motto Brotherhood boert goed was dat My Sweet Rosalie van Brotherhood of Man.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 5 september wordt Freddy Maartens in Italië de nieuwe wereldkampioen in het wielrennen. Francesco Moser wordt tweede, Eddy Merckx vijfde. Het was voor Maartens zijn absolute topjaar, waarbij hij eerder die zomer ook al 8 etappes gewonnen had in de Ronde van Frankrijk. En op 10 september woedt er een zware storm op de Noordzee met huizenhoge golven die via kapotgesprongen patrijspoorten de live studio van Radio Miamigo onder water zetten. De uitzendingen van het station werden daardoor gestaakt en bovendien was het zendschip, ondanks het stevige anker, losgekomen en met een hevige smak op een zandbank terechtgekomen. De meeste medewerkers werden van boord gehaald, waarna het de volgende dagen stil bleef op de 259 meter. Pas op 16 september kon het station vanuit de noodstudio en na het grondig reinigen van de apparatuur de uitzendingen hervatten. 1976 was ook het jaar waarin Sesamstraat voor het eerst te zien was in Vlaanderen met het vrolijke duo Ernie en Bert. Maar dit is een andere bekende Ernie van toen, namelijk Long Tall Ernie, die samen met The Shakers 10 plaatsen stijgt van 28 naar 18. En dat vindt hij uiteraard meer dan all right. Ah!

0: Jimmy James scoorde zijn eerste hit al in 68 met een cover van Red Red Wine van Neil Diamond. Maar moest dan nog 8 jaar wachten vooraleer hij in het disco-tijdperk definitief zou doorbreken. Met onder meer Now Is The Time, waarvan ik vermoed dat we die straks ook nog gaan horen. Maar ook de voorloper, het aanstekelijke I'll Go Where The Music Takes Me, doet het nog steeds goed en gaat zelfs na 10 weken top 30 opnieuw in stijgende lijn van 22 naar 17. En op 16 de van oorsprong Griekse zangeres Vicky Leandros, die 2 keer voor Luxemburg meedeed aan het Songfestival, waarvan ze 1 keer won met het nummer Après Toi in 72. De andere keer was in 67 met L'amour est bleu. En ook in 2026 in Wenen was ze er weer bij, maar dan als gastartieste in de eerste halve finale, waar ze de avond mocht openen met datzelfde iconische L'amour est bleu. Maar in onze lijst komt ze als hoogste nieuwe binnen op 16 met Tango d'Amour.
1: Nieuw.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Wereldkampioen Tadej Pogacar zal dit seizoen niet meer koersen. Hij zal zijn titel dus niet verdedigen op het WK in Canada eind deze maand. Dat laat zijn ploeg UAE weten. Pogacar viel zwaar in de Ronde van Spanje en moest geopereerd worden. Hij herstelt nu verder thuis. Pogacar heeft zijn contract bij UAE wel verlengd tot eind 2032. En ook Victor Kampenaerts verlengde zijn contract bij Visma Lease Bike tot 2028. Kampenaerts is 34. Het is nog niet duidelijk wat de dodelijke woningbrand in Niel in de provincie Antwerpen heeft veroorzaakt. Dat zegt de burgemeester Ingrid Mulders.
4: Experten komen en zijn bezig met onderzoek. De brandweer is ook nog een controle aan het doen in het huis. Alles aan het checken, alles wat nodig is. Maar de experts gaan de nodige onderzoeken doen. Er zijn nog geen aanwijzingen.
3: Het vuur brak vanmorgen uit. Een vrouw van 67 overleefde het niet. Haar dochter ligt in het ziekenhuis. Hun huis is wellicht onbewoonbaar. Ook enkele huisdieren kwamen om in de brand. Er is op meerdere plaatsen hinder op het spoor door Berken. Het gaat onder meer over de hoofdspoorlijn tussen Gent en Brugge en in Aarschot. Frederik Petit van spoornetbeheerder Infrabel.
5: Een van de grootste werven, dat is tussen Gent en Brugge. Daar is er dit weekend geen treinverkeer. Dat komt voor de werken voor de aanleg van het derde en vierde spoor. We voeren werken uit aan de sporen, de bovenleiding en de seinrichting. De hinder zal het grootste zijn voor de werf in Aarschot, omdat die werken duren tot en met 20 september. Dus dan zal er niet alleen tijdens de weekends worden gewerkt, maar ook tijdens de week.
3: De NMBS voorziet een alternatieve treindienst en er rijden ook vervangbussen. 4 ziekenhuizen in ons land testen artificiële intelligentie bij borstkankerpatiënten. Die AI-modellen zijn gebaseerd op een unieke databank met gegevens van meer dan 8000 patiënten. Artsen gebruiken ze wel alleen bij patiënten die al eerder behandeld werden. Je hoort borstkliniekcoördinator Barbara Bussels van het AZ Delta.
6: En die modellen geven ons een aantal voorspellingen weer van zaken die normaal pas verder in het behandeltraject naar voren komen. De tumorgrootte, of dat de oxyclier zal aangetast zijn, al dan niet. En hoe de patiënt zal reageren op een bepaalde chemotherapie.
3: Op die manier kunnen artsen per patiënt de geschikte behandeling kiezen. Als de testfase positief is, kunnen ook nieuwe patiënten ermee geholpen worden. In Nepal blijven reddingswerkers slachtoffers levend van onder het puin halen. Zo vonden ze een vrouw van 64 in haar huis. Ze was wel bewusteloos en ligt nu in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe het met haar gaat. Eerder haalden de hulpdiensten ook een Chinese arbeider levend uit een ondergelopen tunnel. Op diezelfde plek hadden ze gisteren ook al 2 Nepalese levend gered. 10 dagen geleden werden Nepal en Tibet getroffen door zware overstromingen en modderstromen. In totaal vielen er bijna 1400 doden en duizenden mensen blijven vermist. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft ook droog bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en tot 25 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 28 graden. Daarna wordt het wisselvallig en ook frisser.

Na de hits Roll Over, Lay Down en Rain is Status Quo niet meer tam te krijgen en gaat op hetzelfde elan door met de Mystery Song over een jonge man die voor het eerst naar een prostituee gaat. En daarmee stegen ze van 23 naar 15 en verklaarde zo het tweede uur Flashback Top 30 van 4 september 1976 voor geopend. Goedemiddag en opnieuw van harte welkom met nu die andere Britse rockers die rond deze tijd in 76 immens populair waren. Vooral dankzij Bohemian Rhapsody eerder dat jaar. En dan hebben we het over Queen.

0: Dit kwam uit A Night at the Opera. Een van de bekendste platen uit de popgeschiedenis. Met dank dus aan Bohemian Rhapsody dat er ook op stond. Met You're My Friend gaat Queen als een speer door deze lijst. En ging maar liefst 13 plaatsen vooruit van 27 naar 14. Maar toch zijn zij nog net niet de snelste stijger. Want die komt zometeen op 12. Maar nu eerst weer even een
1: flashback top 30. Terugblik.
0: Op 10 september botsen zo'n 10 kilometer boven het Joegoslavische Zagreb een Brits en een Joegoslavisch vliegtuig. Geen enkele van de 179 inzittenden overleeft het ongeluk. De oorzaak van de ramp is vermoedelijk een fout van de vluchtleiding in de verkeerstoren van Zagreb. Op 12 september wordt de Motocross der Naties in het Nederlandse Sint-Antonis gewonnen door het Belgische team met daarin Gaston Rayet, Harry Everts, Jacques van Veldhoven en Roger de Koster. En ook op 12 september wordt de grote prijs Formule 1 in het Italiaanse Monza gewonnen door de Zweed Ronnie Pedersen. Onze eigen Jackie X moest tevreden zijn met een teleurstellende 10e plaats. De man die op 13 staat verdiende zijn sporen in de 60s bij groepjes als The Hurt en Humble Pie. Maar toch kreeg Peter Frampton het nog knap lastig om zijn solo-carrière gelanceerd te krijgen. Dat gebeurt pas als de dubbel LP Frampton Comes Alive wordt uitgebracht, die inmiddels bekend is als een van de best verkochte live-platen ooit. En daarvan werd dit de nummer 1 hit, niet in het minst dankzij de iconische

Sinds een paar jaar was de discomuziek aan een opmars bezig. Maar 1976 wordt algemeen beschouwd als het jaar waarin het genre helemaal ontploft. En waarin talloze groepen en artiesten op de in volle vaart voorbij denderende discotrein springen. Zoals ook de Bee Gees dat deden met You Should Be Dancing. In deze lijst waren ze hiermee met 18 plaatsen winst, de snelste stijger, want ze gingen in één ruk van 30 naar 12. En net voor we de bovenste 10 aanvatten, eerst nog deze van The Real Thing. Dat waren een vijftal zwarte soul-artiesten die bekend geworden waren als achtergrondzangers van David Essex. En dat bleef niet onopgemerkt en leidde uiteindelijk tot You To Me Are Everything, dat binnen de kortste keren op 1 stond in Engeland. Zover kwam het bij ons helaas voor hen niet, maar het nummer was wel goed voor een vette top 10-notering, waaruit ze nu wel verdwijnen door te zakken van...

0: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56. Deuren 18:30 uur, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
1: Wauw!
0: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
0: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
2: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
0: Sprankelend Hageland. Proef het Hageland in de Hagelandse wijnen. Ook bij wijndomein Kluisberg in Assend op 5 en 6 september van 13 tot 22 uur. Zo kan je de wijnmakerij bezoeken van 14 tot 17 uur. Uiteraard kan je proeven van alle wijnen. Er is ook een rondrit met huifkar door de wijngaarden. Er zijn foodtrucks. Je kan genieten van een lekker wijntje op het wijnterras. Beleef sprankelend Hageland bij wijndomein Kluisberg, Rijnrode 5 in Assend-Bekkevoort. Meer info op kluisberg.be.
3: Flashback. Top 30 Flashback. Elke zaterdagmiddag van

Zij had zichzelf 7 jaar eerder al de eeuwigheid ingezongen op Venus van de Shocking Blue, waarvan ze sinds eind jaren 60 de frontvrouw was. Maar in de 70s doet ze het solo, wat haar vooral veel succes oplevert in Duitsland, met onder meer de hit Ich liebe noch nur dich, wat de Duitse versie was van het nummer dat bij ons doorsteeg van 16 naar 10. Dat was Lovin' You van Mariska Veres. En ook dit komt uit Nederland en gaat eveneens in stijgende lijn van 21 naar 9. En is van Airbubble met Racing Car. Dansbrak.

0: In de Vlaamse top 10 was dit een grote hit voor Paul Severs. Bij hem heette het Nicky Pas Op. Maar wij hoorden uiteraard de originele van de Nederlandse band Air Bubble uit Apeldoorn. Met net als Arme Joe van Wiltura een verhaal over een onfortuinlijke racefreak. Dat was Racing Car, dat hier maar liefst 12 plaatsen steeg van 21 naar 9.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 16 september vindt in Jerevan, de hoofdstad van Armenië, een zwaar busongeluk plaats, waarbij een trolleybus met 92 passagiers door het traliewerk van een dam reed en meteen zonk in het bekende Jerevanmeer. Mede dankzij een Armeense zwemkampioen die er toevallig aan het joggen was, konden 20 passagiers gered worden. De anderen verdronken. En ook de zwemkampioen kwam niet ongeschonden uit zijn reddingsactie, want hij belandde met een bloedvergiftiging en longontsteking in het ziekenhuis en moest daarna een kruis maken over zijn topsportcarrière. En op 25 september hangt Larry Mullen Jr. in de refter van zijn school in Dublin een briefje op het prikbord met het bericht: drummer zoekt muzikanten om een band te vormen. Paul Hewson, alias Bono, David Evans, later bekend als The Edge, en Adam Clayton reageren hierop en nog dezelfde dag wordt het bandje Feedback opgericht. Dat even later zijn naam verandert in U2. Die dag was dus de facto de start van deze supergroep. Vorige week was Brian Ferry hier te horen als frontman van Roxy Music met Avalon uit 1982. Maar omstreeks 76 had hij die groep even op pauze gezet om een paar solo-hits te scoren. Zoals deze cover waarmee hij deze week blijft zitten op 8 en die origineel van Wilbert Harrison was. Dit is Let's Stick Together.

Elton John, geschreven als duet met Dusty Springfield in zijn achterhoofd. Maar die lag die dag ziek in bed toen het nummer moest opgenomen worden. En dus werd het Kiki Dee, wiens carrière zo een nieuwe boost kreeg. Want het was inmiddels toch ook alweer een paar jaar geleden dat zij in onze top 30 stond met I've Got The Music In Me. Met Don't Go Breaking My Heart zakte beide van 5 naar 7. En op 6, een van de succesvolste Nederlandse artiesten ooit, die het in 2026 qua optredens een beetje rustig aan wilde doen en daardoor dit jaar niet zo vaak live te zien was. Maar vanavond treedt hij wel op het gratis zomerfestival in Nistelrode, dat grofweg tussen Eindhoven en Nijmegen ligt. En aan hits geen gebrek bij George Baker, want ook dit was er eentje in 76, Wild Bird.

0: Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
0: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
4: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
6: Heb je een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoettank-expert. Is je mazoettank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoettank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoettanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoettanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoettank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoettank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoettank. Bij de Kessel is uw mazoettank in goede handen.
7: Check de promo. Check de promo.
8: Aldi, altijd vers, altijd slim.
9: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
10: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

Vorige week stond Jesse Green nog helemaal bovenaan in deze top 30. Maar moet daar na 3 weken de baan ruimen voor de single die uiteindelijk ook de best verkochte van gans het jaar 76 zal worden. Een schande is dat dus niet bepaald voor Jesse Green, die, hoewel hij uit Jamaica afkomstig was, de reggae meteen achter zich liet toen hij Rock Your Baby van George McGrae hoorde en zich ook op de dan heersende disco-rage werpt met Nice and Slow. En het vervolg kennen we, 3 weken nummer 1 en deze week dus gezakt van 1 naar 5. En ongeveer hetzelfde zouden we kunnen zeggen van de man die 1 plaats hoger staat. Ook afkomstig uit Jamaica en ook voor hem geen reggae en ska meer, maar pure disco. Zoals je hier kan horen bij Jimmy James and the Vagabond.

0: Jimmy James hoorden we eerder al op 17 met I'll Go Where The Music Takes Me. En die music doet hem nu ook in de top 5 belanden. Want met opvolger Now Is The Time steeg hij van 11 naar 4.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 25 september geeft Paul McCartney met Wings een UNESCO benefietconcert op het San Marcoplein in Venetië. Er wordt zo'n $500.000 ingezameld die gebruikt zal worden om de schade te herstellen die in de stad ontstond door het water. Maar het gewicht van de apparatuur van de groep brengt echter nog meer schade toe aan de al broze ondergrond van het plein. En op 29 september arriveert in het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen een thermosfles met bloed van een in Congo overleden Vlaamse missiezuster. Het is de pas afgestudeerde arts Peter Piot die in dit bloed het tot dan toe onbekende en dodelijke ebola-virus ontdekt. Piot vliegt daarop meteen naar Congo, naar het dorpje bij de ebola-rivier waar de zuster actief was. En bedwingt hoogstpersoonlijk de eerste ebola-epidemie.

0: Soulhouse was een gelegenheidsformatie, bij elkaar gebracht door de dokter Bernard van een goed uur geleden. Oftewel Ron Brandsteder, die toen nog als plugger werkte bij een platenfirma. Bekendste lid van de groep was Frank Kramer, die na zijn carrière als profvoetballer televisieprogramma's presenteerde als Avro Sportpanorama, Sterrenslag, Hins en Bochel. En het was José Houbé, later bekend van Leuf, die de achtergrondzang voor haar rekening nam op Standing on the Inside. Origineel van Niels Sedaka, maar hier in de versie van Full House, die er deze week mee bleven zitten op 3. En ook 2 blijft 2 en is van de Manhattans met Kiss and Say Goodbye.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today.

0: De zanger van de Manhattans had dit oorspronkelijk geschreven met Glen Campbell in gedachten als mogelijke uitvoerder, want in eerste instantie was dit een country liedje. Maar uiteindelijk namen ze het zelf op, begeleid door het Philadelphia Orkest MFSB. En dat zullen ze zich niet beklaagd hebben, want Kiss and Say Goodbye werd een wereldhit die bij ons bleef zitten op 2. En zoals je eerder al hoorde, zijn we toe aan een nieuwe nummer 1. En wat voor een? Dat zal je zometeen ontdekken na het overzicht. Met op 10 Mariska Veres en Love in You. 9 Racing Car van Airbubble. 8 Brian Ferry met Let's Stick Together. Op 7 stonden Elton John en Kiki Dee met Don't Go Breaking My Heart. 6 George Baker and The Selection met Wild Bird. 5 Jesse Green, Nice and Slow. Op 4 Jimmy James and the Vagabonds met Now is the Time. 3 Full House, Standing on the Inside. En op 2 Manhattans met Kiss and Say Goodbye. Wat je tegenwoordig op Zaventem doet op de Kiss and Ride zone. Maar van wie we voorlopig nog geen afscheid moeten nemen is de groep die deze week voor het eerst landt op
1: nummer 1.
0: En die is van het viertal dat inmiddels de code gekraakt had om nummer 1 hits aan de lopende band te maken. In dit geval zelfs de bestverkochte van gans 1976. Want uiteindelijk zou ABBA het 7 weken uitzingen op nummer 1. Met natuurlijk Dancing Queen. Blijf bij ons voor Jan de Groot en tot volgende week.
2: Nummer 1!

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een 100-tal gemaskerde betogers blokkeren de haven en het dorp van Dover in Engeland. Mensen geraken er amper in of uit en er staan ook lange files. De betogers verzamelden daar vanmorgen en protesteren tegen illegale migratie via het kanaal. De politie probeert met hen te praten. De haven van Dover is de drukste internationale ferry- en passagiershaven van het Verenigd Koninkrijk. 10 dagen na de zware overstromingen en modderstromen in Nepal blijven reddingswerkers slachtoffers levend van onder het puin halen. In een huis vonden ze een vrouw van 64. Ze was wel bewusteloos en ligt nu in het ziekenhuis. Eerder haalden de hulpdiensten een Chinese arbeider levend uit een ondergelopen tunnel op dezelfde plek waar ze gisteren ook al 2 Nepalezen levend bovenhaalden. In totaal vielen er in Nepal en Tibet al 1400 doden. Duizenden mensen blijven ook vermist. Wereldkampioen Tadej Pogacar zal dit seizoen niet meer koersen. Hij zal zijn titel dus niet verdedigen op het WK in Canada eind deze maand. En ook het EK en de Ronde van Lombardije moet hij missen. Dat laat zijn ploeg UAE weten. Pogacar viel zwaar in de Ronde van Spanje en moest geopereerd worden. Hij herstelt nu verder thuis. Pogacar heeft zijn contract bij UAE wel verlengd tot eind 2032. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft droog bij 21 graden. Morgen wisselen bewolkt en tot 25 graden.

0: Een nummer dat we uiteraard ook kennen in de originele versie van de Nederlandse band The Shocking Blue, uitgebracht in 1969. Dat stond toen wekenlang in de hoogste regionen van de hitparades in verschillende landen. Achteraf is het dan tientallen keren gecoverd en de meest bekende cover waarschijnlijk is deze van Bananarama. Je hoorde Venus, kwam uit 1986. Vandaag zijn we 5 september 2026, terug een beetje in de realiteit, ook na de flashback top 30 van daarnet. Nog bedankt Herman de Graaf en wij zitten klaar voor een nieuwe siesta.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Met straks onder meer de feiten van de dag. We brengen ook het uitgebreide weerbericht, maar er is uiteraard ook veel muziek. Dit zijn de Eagles. Hele goede middag.

0: Je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvensteenweg 160 in Diest.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
4: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende

0: gasten in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

nummer dat in Engeland de status zilver bereikte. Dat betekent ja, dat het een dikke hit was voor deze auditie. Dat was Inside Out, nummer uit 1982. En dat brengt ons weer bij de feiten van de dag. Jan de Groot, Radio Demenstaat. We gaan terug naar 5 september 2023. Niet zo lang geleden, maar VRT Canvas zond toen de eerste aflevering uit van het televisieprogramma God Vergeten. Deze Vlaamse reeks gaf het woord aan 20 slachtoffers van seksueel misbruik door katholieke paters en priesters in Vlaanderen. En op 5 september 2004 werd Florida getroffen door de orkaan Frances, met windstoten tot 200 km per uur en hevige neerslag. 4 miljoen mensen zaten daardoor zonder elektriciteit. En bij de Olympische Spelen van 1972 in München begon op 5 september een gijzelingsactie, uitgevoerd door de Palestijnse groepering Zwarte September. Gekleed in trainingspakken drongen ze het gebouw binnen waar de Israëlische ploeg verbleef. 8 sporters en een official werden gegijzeld. Ze eisten de vrijlating van 200 Palestijnse gevangenen. Als de dag daarna de afgesproken aftocht per vliegtuig begint, openen Duitse agenten het vuur op de gijzelnemers in een busje. Daarop vermoorden die de Israëlische sporters. Aan het einde van de confrontatie zijn alle gegijzelden en ook 5 gijzelnemers en 1 Duitse agent dood. En op 5 september 1971 werd Eddy Merckx wereldkampioen. Dat was in Mendrisio.

apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Er wordt wel eens gezegd, als de menselijke wil maar sterk genoeg is, dan komt het allemaal in orde. Ik hoop het voor hen, de Jackson 5, I Want You Back. Ik had het straks al beloofd, het uitgebreide weerbericht wel. Vandaag komen er stilaan breder wordende opklaringen. Op de meeste plaatsen blijft het droog, bij maximaal rond 22 graden. Morgen krijgen we zon, maar ook bewolking op het einde van de namiddag. En 's nachts is er dan kans op enkele buien. De maximaal liggen morgen tussen 22 en 25 graden. Maandag is er kans op een bui, het wordt dan wel warm tot 28 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het wisselvallig, bij temperaturen tot of net onder de 20 graden.
1: Siesta, Jan de Groot.
0: En dit is Pieter Tosh.

De Sosolito Summer Night, dat was Diesel. Als je binnenkort over Antwerpen richting Nederland moet rijden, heb je het waarschijnlijk al gehoord. Er komt daar een bypass, een tijdelijke snelweg die loopt van Borgerhout tot in Merksem. En de bouwheer die wilde daar eigenlijk een snelheidsbeperking en een trajectcontrole houden om de snelheid op die nieuwe snelweg laag te houden. Maar de Vlaamse minister Annick de Ridder die gaat daar niet in mee, dus het is waarschijnlijk toegelaten om daar 120 te rijden. Het is maar dat je het weet.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertsestraat nummer 8.
1: Voor meer verf en minder betalen, ga naar V&D inhalen.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
3: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
4: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
5: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
4: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
6: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen, vrijdag 11 september, in de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
7: Wauw! Wauw!
6: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.

Een nummer geschreven door Burt Bacharach en Hal David. En die boden het aan Tom Jones. Maar die beschouwden het zo'n beetje als een dubbelzinnig compliment. En Tom Jones zei achteraf dat Burt Bacharach hem toch serieus had moeten overtuigen om het op te nemen. Maar al maar goed dat hij het gedaan heeft. What's new, Pussycat? Wat er nieuw is en nieuws is, dat hoor je allemaal zometeen bij Demerstad in een update om 3 uur. Daarna zijn wij er weer met het vervolg van Siesta. Vergeet het niet. Hop, hop.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Russisch president Poetin heeft een tijdelijk staakt het vuren aangekondigd in de oorlog met Oekraïne voor 3 dagen. Dat heeft Poetin gezegd in het kader van de vredesgesprekken met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. Die kwamen vanmiddag aan in Moskou om er te praten over een Amerikaans voorstel voor een einde aan de oorlog. Het staakt het vuren gaat vanaf middernacht in. Eerder kondigde Oekraïns president Zelensky ook al aan dat ze Rusland niet zullen aanvallen tijdens het Amerikaanse bezoek. Morgen reizen de Amerikaanse gezanten door naar Kiev in Oekraïne. Daar werd vannacht opnieuw aangevallen met drones en raketten. Rusland viseerde onder meer de 2 luchthavens daar. In totaal vielen er 7 doden. In Dover in Engeland is de haven weer vrij nadat een 100-tal gemaskerde betogers daar de haven en het dorp enkele uren hadden geblokkeerd. De betogers verzamelden daar vanmorgen en protesteerden tegen illegale migratie via het kanaal. De haven van Dover is de drukste internationale ferry- en passagiershaven van het Verenigd Koninkrijk. En de supporters van voetbalclub Antwerp zijn vanavond dan toch welkom in het stadion van Standaard. De burgemeester van Luik verbood dat gisteren omdat er volgens hem te weinig agenten zijn voor de veiligheid. Daar kwam dan bijzonder veel kritiek op, waarop de Antwerpfans dreigden om toch naar Luik te gaan en het centrum van de stad in te trekken. Nu besliste de burgemeester dat ze toch het stadion in mogen. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft droog bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en tot 25 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 28 graden. Daarna wisselvallig en frisser.

0: Een nummer geschreven door Eric Stewart en Graham Goldman. En het verscheen op het album Bloody Tourist uit 1978. Dat was 10cc en Dreadlock Holiday.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Ja, we hebben straks wel een heel opvallend nieuwsbericht. We houden zoals altijd ook koffiepauze. En we draaien nog een aantal stuks classic hits. 13, 14, hangt er allemaal een beetje van af. Dit is er eentje van, Mojo en

0: zaken of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
0: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
0: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
4: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0498-31-37-19. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
5: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijk

beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

0: ja, want die man uit Taiwan die ging gewoon ter controle even de bewakingsbeelden van zijn parkeergarage nakijken. Maar hij zag daar dat zijn vrouw door een andere man was thuisgebracht. Hij confronteerde haar, maar zij ontkende de affaire in alle toonaarden en hij besloot dan maar om haar het voordeel van de twijfel te geven. 3 maanden later echter besloot de man om de robotstofzuiger in hun vakantiehuis op afstand in te schakelen via een app op zijn telefoon. Zijn plan was eigenlijk om zijn vrouw gewoon te verrassen door via de luidspreker van het apparaat met haar te praten. Maar toen de camera van de stofzuiger aanging, zag hij dat zijn vrouw in bed lag met de man die hij op de eerdere bewakingsbeelden te zien had gekregen. Hij nam de videobeelden op als hard bewijsmateriaal en gewapend met de beelden van de stofzuiger sleepte hij zijn vrouw en haar minnaar voor de rechter en hij eiste omgerekend 10.000 euro's aan schadevergoeding. De rechter stelde hem in eerste instantie in het gelijk en kende hem ruim 14.000 euro schadevergoeding toe, omdat de buitenechtelijke relatie onmiskenbaar bewezen was. De vrouw diende echter een tegeneis in, omdat hij haar en haar minnaar zonder toestemming had gefilmd, omdat de Taiwanese wet het illegaal filmen van privéactiviteiten streng bestraft, moet de bedrogen echtgenoot nu zelf 5 maanden de gevangenis in en moet hij een boete betalen van ruim 4.200 euro.
1: Siesta! Jan de Groot!
0: En nu Sound & Vision op je radio. Dit is David.

0: De liefde een beetje omschreven als een zakelijke transactie. Ja, liefde en geld, het ging gewoon weg. Samen in dit nummer, Rent, dat waren de Pet Shop Boys. Ondertussen heb ik van al dat gepraat hier op de radio een beetje droge stem gekregen. Weet er iemand een oplossing?
1: Tijd voor koffie.
0: Ja, dat lijkt me een goede oplossing. Ik ga dan ook even zwijgen, 3 plaatjes lang en we gaan genieten van een kopje koffie. Doet u mee?

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: In Vlaams, Brabant en Limburg, Demonstad.
2: Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.

0: De Italiaanse groep Mattia Bazar, die een grote hit scoorde met dit nummer in de zomer van 1986. In heel Europa een grote hit, maar in maar een paar landen nummer 1. Onder meer in het thuisland Italië, maar ook bij ons in België. Het was trouwens de enige hit die de band scoorde in heel Europa. Dat was deze Tisento.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot.
0: En dit is Wiltura, ik hoor je toe.

Sprankelend Hageland. Proef het Hageland in de Hagelandse wijnen. Ook bij Wijndomein Kluisberg in Assend op 5 en 6 september van 13 tot 22 uur. Zo kan je de wijnmakerij bezoeken van 14 tot 17 uur. Uiteraard kan je proeven van alle wijnen. Er is ook een rondrit met huifkar door de wijngaarden. Er zijn foodtrucks. Je kan genieten van een lekker wijntje op het wijnterras. Beleef Sprankelend Hageland bij Wijndomein Kluisberg, Rijnrode 5 in Assend-Bekkevoort. Meer info op kluisberg.be.

0: mee. Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen, vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van €700. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
3: Wauw!
2: Deelnemen kan ter plaatse, inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.

Een nummer over een Italiaanse zeeman, hier in dit lied Papa Pepone genoemd. En die staat op het strand te staren naar de schepen op zee. En die krijgt weer een sterk verlangen om zelf terug op zee te gaan varen. Dat waren de classics. En meer classic hits zijn er ook zometeen na 4 uur hier bij Radio Demerstad. Guy de Zwart is er zometeen. Wij gaan afronden wat deze siesta betreft. Nog een fijne zaterdag allemaal. Graag tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Sint-Joop in het Goor zijn 3 kinderen gewond geraakt op de Balkensfeesten. Het gaat om 3 meisjes, 2 van 8 en 1 van 7 jaar oud. Het gebeurde tijdens een act op het podium, vertelt burgemeester Frans van Loveren.
4: Net op de Balkensfeesten is een spandoek bevestigd aan het podium met de nodige gewichten. Ja, eigenlijk door een windvlaag losgekomen en spijt genoeg terechtgekomen op 3 aanwezigen. Eén daarvan was er al zeker zwaar gewond. Nu, de hulpdiensten waren enorm snel ter plaatse en zijn we de 3 aanwezigen ook meteen meegenomen naar het ziekenhuis. Waarvan we weten dat één ondertussen ook overgebracht is naar het UZ in Antwerpen.
3: Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt nog. Het podium is intussen vrijgegeven en het evenement gaat gewoon door. Russisch president Poetin heeft een tijdelijk staakt het vuren aangekondigd in de oorlog met Oekraïne voor 3 dagen. Dat heeft Poetin gezegd in het kader van de vredesgesprekken met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. Die kwamen vanmiddag aan in Moskou om er te praten over een Amerikaans voorstel voor een einde aan de oorlog. Het staakt het vuren gaat vanaf middernacht in. Eerder kondigde Oekraïns president Zelensky ook al aan dat ze Rusland niet zullen aanvallen tijdens het Amerikaanse. De supporters van voetbalclub Antwerp zijn vanavond dan toch welkom in het stadion van Standaar. De burgemeester van Luik verbood dat gisteren omdat er volgens hem te weinig agenten zijn voor de veiligheid. Daar kwam bijzonder veel kritiek op, waarop de Antwerpfans dreigden om toch naar Luik te gaan en het centrum van de stad in te trekken. Nu besliste de burgemeester dat ze toch het stadion in mogen. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft droog bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en tot 25 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 28 graden.

0: is afgelopen met Siesta voor vandaag. Jan de Groot is hier net vertrokken. En wij schakelden Avicii in om jullie weer helemaal wakker te schudden. Wake me up.
1: Zwartwerk met Guy de Zwart.
0: Het is nu weer zwartwerken geblazen de komende twee uur. We hebben een voorraad classic hits bij elkaar gezocht waarmee we het zonder problemen kunnen uitzingen tot aan 6 uur. En moest het nodig zijn, we hebben zelfs gezorgd voor een dokter. Niemand minder dan Dr. Alban. It's my life.

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Och, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
5: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
7: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
8: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Sterretje in de ruit van de werkkamionet. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Seeger en de Silver Bullet Band met Main Street over de Hoofdstraat. Het is een hele tijd geleden dat ik nog eens Monopoly gespeeld heb. Daar heb je al die belangrijke straten in Vlaanderen waar je huizen kan kopen. Zouden de Demerstraat in Hasselt en de Bondgenotenlaan in Leuven er nog altijd tussen staan? Ben jij zo'n Monopoly-fan? Laat het ons gerust even weten.

0: Hot Chocolate met een hitje uit 1974 hier bij Demerstad in
1: Zwartwerk.
0: En heb je vanavond nog niets te doen? Je kan nog tot 10 uur langs in de Loterbol in de Michel Thijstraat in Diest. Tijdens een rondleiding verneem je meer over de productie van onder andere de Loterbol, de Sint-Jan, de Rodebol en de Tuvebol. En om 17:45 vandaag houden de koninklijke fanfare Sint-Amandus vrienden uit Molenstede en de jeugdconcertband van de Heren van Zichem in Zaal Harmonie. Aan de Markt in Zichem is dat een open repetitie. Je kunt er zelfs komen meespelen. En of er iets te zien is of te doen is in het Kronenburg Burgerpark in Nijmegen in Nederland, ja, dat mag Frank Boeien ons nu gaan vertellen, want over dat park had hij zijn mond vol in 1985.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ik heb daarnet al wat regionale informatie gegeven, maar blijkbaar nog niet genoeg, want que pasa mañana, vroeg Frankie Paolo zich af hier. Wel, Frankie, ik kan je wel even meegeven wat je morgen zou kunnen doen. Wandelen bijvoorbeeld, want om 8:00 in de ochtend kan je aan het bezoekerscentrum Webbekomsbroek in dienst vertrekken voor een begeleide ochtendwandeling door het natuurgebied daar. En ook morgen tussen 7:00 en 15:00 kan je van aan den Egger in Scherpenheuvel vertrekken voor de Pijperneutentocht. Je kan kiezen tussen 5, 8, 13 of 20 kilometer. Meer info op wandelclubwitblauw.be.

0: Wrong, het nummer uit 1999 waarmee alles begon voor Novastar in Vlaanderen. En deze zomer bracht de band een nieuwe single uit, Today Yesterday. Eigenlijk een nummer dat ze al jaren aan het zingen zijn tijdens hun concerten.
1: Zwartwerk, Guy de Zwart.
0: Met nu Simply Red.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
1: Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.
0: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
1: In de regio te Senderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
0: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
3: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

Kleuren kiezen, een van die dingen die ik helemaal niet leuk vind. Hè. Als er kamers moeten herschilderd worden, is dat bij mij altijd een hele opdracht om de juiste tint te selecteren. Heb jij dat ook? Er is tegenwoordig veel te veel keuze, vind ik. En misschien moeten we ons wat meer laten inspireren door de muziek. Zo zou je je living eens kunnen schilderen in a wider shade of pale. Dat was het kleurenadvies dat we net gratis kregen van Procol Harum. Een blik op de klok leert ons dat we stilaan richting 5 uur aan het gaan zijn op deze zaterdagnamiddag. Het is dus nog verre van late in the evening.

Dat is voor straks late in de evening. Paul Simon uiteraard. En voor we naar de nieuwsupdate gaan luisteren, ga ik jullie nog iets heel moois cadeau geven. Je te donne van meneer Frans Gall. Dit is Jean-Jacques.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op de Balkensfeesten in Sint-Job in het Goor bij Antwerpen zijn 3 kinderen gewond geraakt. Het gaat om 3 meisjes, 2 van 8 en 1 van 7 jaar. Het gebeurde tijdens een act voor het podium, vertelt burgemeester Frans van Loveren.
4: Ik had een enorme spandoek die bevestigd was aan het podium met de nodige gewichten om die doek dat ook mooi op zijn plaats te kunnen houden. Nu spijt genoeg is die niet op zijn plaats gebleven. De windvlaag heeft ervoor gezorgd dat die naar beneden is gevallen en die is spijt genoeg terechtgekomen op 3 jonge gymnasten die daar op die moment net een optreden aan toe waren ter hoogte van het podium.
3: Het onderzoek loopt, het podium is vrijgegeven en het evenement gaat gewoon door. 1 op de 3 voetbalclubs heeft een wachtlijst. Dat blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Nochtans stijgt het aantal kinderen dat wil voetballen elk jaar. Maar jeugdclubs kunnen de hoge vraag niet aan. En daar zijn 2 redenen voor, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
5: Er is een tekort aan ruimte, aan infrastructuur. En er is een tekort aan mensen, die vrijwilligers, die coaches. Er zijn er te weinig van. En dat zijn de 2 grote uitdagingen van ons jeugdvoetbal. Als we gewoon naar onze aansluitingsaantallen kijken, die zitten jaar na jaar in de lift. En er komen geen clubs bij. Er zijn te weinig clubs op dit moment om al die jongens en meisjes op te vangen.
3: Vooral in centrumsteden zoals Antwerpen en Gent zijn de problemen het grootst. In Noorwegen willen duizenden mensen nog een laatste groet brengen aan koning Harald, die overleed vorige week na een bloedvergiftiging. De wachttijd loopt op tot ruim 7:00. In totaal was de wachtrij op het hoogtepunt vandaag bijna 1,2 kilometer lang. Dinsdag wordt Harald begraven, hij werd 89. De dodentol na de schipbreuk voor de kust van Cyprus is nu al opgelopen tot 13. Er zijn ook nog altijd 15 mensen vermist, dat melden de lokale autoriteiten. De ferry zonk vorige zondag door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. Net niet voor Tim Wellens in de wielerronde van Groot-Brittannië. Wellens eindigde in de 4e etappe als 2e. De Nederlander Kees de Bol won uiteindelijk de sprint met 2. De Zwitser Fabio Christen werd 3e op zo'n 20 seconden. Wellens is wel de nieuwe leider in het klassement. Morgen is er nog de slotrit. Vanavond en vannacht is het droog en helder, minima tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag dan afwisselend zon en buien bij maxima tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.

0: goede deugd om die nog eens te horen. De Golden Earring op Demerstad met Radar Love.
1: Van 4 tot 6. Zwartwerk. Guy de Zwart.
0: In dit nieuwe uur Zwartwerk onder meer muziek van de vader van Andy Peelman. We staan even stil bij het overlijden van Dolly Parton. En we hebben nieuws over de familie Womack. Daar vallen de appels duidelijk niet ver van de boom. Meer daarover later. Nu eerst de Drifters. En

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boksdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
4: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
8: Heiligenbormstraat 30, Alken.
9: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
10: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
9: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
10: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
11: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.
12: Voetballiefhebbers, de competitie is opnieuw begonnen en Herk de Stad FC speelt zijn eerste thuiswedstrijd op zondag 6 september om 14:30. Tegenstander is Zonhoven United. Dus Herk de Stad FC Zonhoven United, zondag 6 september om 14:30.

Net als ABBA komen ze uit Zweden, maar daar houdt de vergelijking op. Europe and the Final Countdown. Andy Peelman, die is zijn exclusiviteitscontract bij VTM kwijt. Hij blijft tv-werk doen, maar daarnaast houdt hij zich druk bezig met zijn schoenwinkels. Zijn vader was ook een bekende Vlaming, een zanger, Wim Ravel, dat is hem. Hij overleed een vijftal jaar geleden en we gaan nog eens luisteren naar...

Naar aanleiding van haar overlijden op 25 augustus kon je de afgelopen dagen op VRT Max kijken naar de documentaire Here I Am over het leven van Dolly Parton. De onbetwiste koningin van de country music was ook een gewiekste zakenvrouw, want toen Elvis Presley destijds bereid was haar nummer I Will Always Love You op te nemen, mits ze de helft van de royalties op haar nummer zou afstaan, heeft ze dat gewoon geweigerd en dat heeft haar veel geld opgeleverd. En dit is Gino Vanelli op Demerstad met It Hurts to Be in Love.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

kan je naar het Belgian Beer Weekend in Brussel. Elk jaar verandert de Grote Markt daar in de grootste Belgische bierenbar ter wereld. Meer dan 50 brouwerijen uit heel België presenteren er hun bieren in een unieke setting. En ze hebben naar het schijnt ook Bill White, de Amerikaanse ambassadeur, en Frank van den Broeke uitgenodigd om samen een pintje te komen drinken. Je hoort nog eens wat op deze stad. Zoals El Giro en Roof Garden.

Sniff Sniff, Teardrops van Womack & Womack. Dat waren Cecil Womack en zijn vrouw Linda, de dochter van King of Soul Sam Cooke. De nieuwe generatie van de familie Womack zet de muzikale traditie lekker verder, want drie van hun dochters hebben deze zomer namelijk hun debuutalbum uitgebracht onder de naam The Womack Sisters. En dat belooft een mooi succes.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
3: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalsysteemweg 284 in Paal.
4: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
5: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
5: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
6: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
4: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
6: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
7: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycer kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
8: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
7: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

vertoefde even in het begin van de jaren 80. Eerst met Sailing van Christopher Cross uit 1981. En een jaartje later had Vanessa een hele grote hit met Upside Down. En dat hoorde je hier ook op Radio Demerstad. Heb je nog geen plannen voor morgen? Dan moet je zeker eens langsgaan op het tuinfeest van Martin van Kamp. Morgen tussen 8 en 16 uur kan je dat aan de Turnhoutse baan in Diest. Je kan er ontbijten, brunchen of een stukje taart eten ook om de werking te ondersteunen. Er is ook animatie aan de verschillende

Jesse Green, hij was voor een tijdje de drummer van Jimmy Cliff, maar wierp zich daarna volop op zijn eigen solo-carrière. Je hoorde hem hier met Flip en zo zijn we zonder kleerscheuren aan het einde van deze zwartwerk geraakt. Ik wens je nog een fantastische zaterdagavond en voor zometeen veel plezier met Willem Doreleijers in Weekend Willem.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De studentenvereniging Vlaamse Economische Kring uit Gent is 4 weken geschorst nadat ze zich tijdens een studentendop niet aan de afspraak hadden gehouden. Volgens HLN moesten schachten ingrediënten van spaghetti eerst opeten en daarna weer uitbraken. Daar zat ook rauw vlees bij en dat is tegen de regels van het doopdecreet. De koepel van de studentenverenigingen van de UGent komt daarom met strengere regels, zegt journalist Jeroen de Smecht.
4: Opdrachten die neerkomen op zoveel mogelijk eten of drinken, dat willen ze niet meer. Dat is niet verenigbaar met de hedendaagse doopcultuur. Verder willen ze ook niet dat schachten nog lang op hun knieën moeten zitten tijdens doopactiviteiten. Maximaal nog 45 seconden is een beetje de richtlijn. Een schacht verbieden om naar iemand te kijken, wat wel eens gebeurde bij zo'n doop, dat mag ook niet meer.
3: Vanaf volgend academiejaar zou er zelfs een volledig nieuw doopdecreet komen. 1 op de 3 voetbalclubs heeft een wachtlijst. Dat blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Nochtans stijgt het aantal kinderen dat wil voetballen elk jaar. Maar jeugdclubs kunnen de hoge vraag niet aan. En daar zijn 2 redenen voor, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
5: Er is een tekort aan ruimte, aan infrastructuur. En er is een tekort aan mensen, die vrijwilligers, die coaches. Er zijn er te weinig van. En dat zijn de 2 grote uitdagingen van ons jeugdvoetbal. Als we gewoon naar onze aansluitingsaantallen kijken, die zitten jaar na jaar in de lift. En er komen geen clubs bij. Er zijn te weinig clubs op dit moment om al die jongens en meisjes op te vangen.
3: Vooral in centrumsteden zoals Antwerpen en Gent zijn de problemen het grootst. De dodentol na de schipbreuk voor de kust van Cyprus is nu al opgelopen tot 13. Er zijn ook nog altijd 15 mensen vermist, dat melden de lokale autoriteiten. De ferry zonk vorige zondag door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. En een grote verrassing in de grote prijs Formule 1 van Italië. De Fransman Pierre Gasly vertrekt morgen van op de pole position. Hij was in de kwartfinale nipt sneller dan de Brit George Russell en de Australiër Oscar Piastri. Vanavond en vannacht is het droog en helder, minimaal tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maximaal tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.
6: En wat nu?

0: Met deze Atomic knalden wij een nieuwe verse Weekend Willem in voor zaterdagavond, september nummer 5.
1: Willem, door de leiders.
0: En zo is het ook weer waar dat we richting 8 uur gaan. Nieuwe Party Train on the way. Maniac, Michael Cimbello komt er ook aan. Eerst La Belle, Voulez-vous coucher avec moi.

0: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Bij Van Mossel in Diest kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
3: Sprankelend Hageland. Proef het Hageland in de Hagelandse wijnen. Ook bij Wijndomein Kluisberg in Assend. Op 5 en 6 september van 13 tot 22 uur. Zo kan je de wijnmakerij bezoeken van 14 tot 17 uur. Uiteraard kan je proeven van alle wijnen. Er is ook een rondrit met huifkar door de wijngaarden. Er zijn foodtrucks. Je kan genieten van een lekker wijntje op het wijnterras. Beleef Sprankelend Hageland. Bij Wijndomein Kluisberg. Rijnrode 5 in Assend-Bekkevoort. Meer info op kluisberg.be.
4: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleuren.

0: restaurantjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.

Is ook leuk deze, hè? Flies in the Pan, the early morning wake-up call. De groep uit Nieuw-Zeeland of Australië, in elk geval van Down Under. In de jaren 70, hè, met Hey St. Peter nog redelijk bekend. Dit was al in de jaren 80. Het is Demerstad, zaterdagavond. Extra funk, disco, dans in je radio. Sylvester, Pointer Sisters, allemaal onderweg. Eerst Becky Bell. En het is echt een plaat voorop uit te gaan, hè? Stepping out tonight. I'm stepping out.

I'm so excited, waarschijnlijk omdat het weekend is. En zaterdagavond zo'n uitgaansavond. En het wordt ook lekkerder om uit te gaan nu. Het hoeft niet altijd heel warm te zijn. Hè. Dit is ook gewoon prettig. Kunt je ook weer gezellig binnen zitten aan een tafeltje. Je weet allemaal hoe gezellig het in dienst kan zijn. Ben ik zelf regelmatig ook te vinden. Pointer Sisters, Demerstad. We hebben zometeen Just Buggin', The Whistle uit 1987. En One Way, wel over seks praten. En dat al om 7:15 op een zaterdagavond. Eerste Cheek Cheer van Chic.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Radio Demerstad.
2: Demerstad. In Vlaams Brabant en Limburg.
3: Bye.

One Way, Let's Talk. In de 90s, Salt en Pepper gingen effectief over seks praten. Let's Talk About Sex werd er toen. Was allemaal geen probleem, kon toen ook in de 80s. Geen enkel probleem. Jij luistert Demerstad, zaterdagavond. U weet het recept, hè? Fair funk, disco, dansen in je radio. Meer weten over dit radiostation. Je kan ons altijd even bezoeken op radiodemerstad.be. De hele playlist staat daar online. Kun je altijd terugkijken wat we gespeeld hebben. De programmering. En onder het kopje agenda vind je de complete week- en weekendkalender aan toffe events hier in onze regio. Dit is EJ Daily. Say it, say it.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
4: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen, vrijdag 11 september, in de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
5: Wauw, wauw!
4: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
6: Een nieuwe Suzuki of Opel, die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
7: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
8: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Heerlijk op de sample van Under Pressure, hè, volgens mij. Die You Can Touch This. Nee, zeg ik nou toch Under Pressure. Ik bedoel natuurlijk Super Freak, ja, van Rick James. Was ook 1981. Wel een mooie overeenkomst met Queen en Bowie. Nee, die werd gebruikt door Vanilla Ice. Ook aan het begin van de 90s. Men samplede wat af. En wat allemaal bij de broekspijpen. Ook MC Hammer. Dit is Emerstad. En Swing Your Daddy nu, Jim Gilstrap. Swing.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Universiteit Gent past de regels voor studentendopen aan. Aanleiding is de schorsing van de studentenvereniging Vlaamse Economische Kring. Die hielden zich vorig academiejaar niet aan de afspraken van het doopdecreet. Journalist Jeroen de Smecht.
4: Opdrachten die neerkomen op zoveel mogelijk eten of drinken, dat willen ze niet meer. Dat is niet verenigbaar met de hedendaagse doopcultuur. Verder willen ze ook niet dat schachten nog lang op hun knieën moeten zitten tijdens doopactiviteiten. Maximaal nog 45 seconden is een beetje de richtlijn. Een schacht verbieden om naar iemand te kijken, wat wel eens gebeurde bij zo'n doop, dat mag ook niet meer.
3: Het VEK mag nu 4 weken lang niet deelnemen aan evenementen van de faculteit Convent. 1 op de 3 voetbalclubs heeft een wachtlijst. Dat blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Nochtans stijgt het aantal kinderen dat wil voetballen elk jaar. Maar jeugdclubs kunnen de hoge vraag niet aan. En daar zijn 2 redenen voor, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
5: Er is een tekort aan ruimte, aan infrastructuur en er is een tekort aan mensen, die vrijwilligers, die coaches, er zijn er te weinig van. En dat zijn de 2 grote uitdagingen van ons jeugdvoetbal. Als we gewoon naar onze aansluitingsaantallen kijken, die zitten jaar na jaar in de lift. En er komen geen clubs bij. Er zijn te weinig clubs op dit moment om al die jongens en meisjes op te vangen.
3: Vooral in centrumsteden zoals Antwerpen en Gent zijn de problemen het grootst. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger 3 Iraanse olietankers aangevallen en vernietigd. Het gaat om 1 schip in de Persische Golf en 2 in de Golf van Oman, dat meldt het Amerikaanse leger. Volgens het leger ging het om een reactie op een Iraanse raketaanval op 2 Amerikaanse oorlogsschepen eerder vandaag. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Sport in ons voetbal heeft Union de topper in en tegen Charleroi gewonnen. Het werd 2-3. Union kwam nogthans 2 keer op achterstand, maar maakte die telkens goed. Camille van der Perre scoorde het winnende doelpunt kort na de rust. In de stand wordt Union alleen leider met 13 op 15. Charleroi staat gedeeld tweede samen met Club Brugge en AA Gent. De Duitser Marco Brenner heeft de 14e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Zijn eerste zege in een grote ronde. Brenner was de beste op een aankomst bergop en haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago en de Spanjaard Christian Rodriguez. Zijn landgenoot Enric Mas kwam vandaag niet in de problemen en blijft leider. En een grote verrassing in de grote prijs Formule 1 van Italië. De Fransman Pierre Gasly vertrekt morgen van op pole position. Hij was in de kwalificaties nipt sneller dan de Brit George Russell en de Australiër Oscar Piastri. Vanavond en vannacht is het droog en helder, minimaal tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maximaal tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.

0: Wat een plaat dit. Monkey. Mr. George Michael bij Demerstad.
1: Willem Doreleijers.
0: Tweede helft. Weekend Willem op zaterdag de 5e september. Alweer Dragons Legend. Dat is lang geleden. Koto. Uit het eind van de 80's. Dat is een beetje Italo. En Phil Collins hebben we ook voor je. Eerst Stretch. Even lekker stretchen. Een klein bescheiden One Hit Wonder uit 1977. Why did you do it?

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Waalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

Een van de prijsnummers uit No Jacket Required. 1985, Phil Collins, Sister Studio, met Hemerstad. We zijn er nog tot 8 uur, maar dan ben ik misschien wel weg. Wil niet zeggen dat jij niet meer kunt luisteren, want dan is er de Party Train. De zaterdageditie. Björn van Zundert zal aanschuiven in de studio. Set On uit Frankrijk, Supernature, die hoor je zo. En uit Nederland komen Two Brothers on the Fourth Floor over. Eerst Ricky Martin.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op BFM, op DAB+, en overal via de app en radiodemerstad.be.

Black and White Dancing Together. Legendarische zin. Desiree van Two Brothers on the Fourth Floor. Ze zijn ermee gestopt. Ze hebben nog opgetreden tot afgelopen jaar. Maar ze zetten er een punt achter. Ook vanwege de gezondheid van de mannelijke helft van de groep. Uit 1994 deze toch wel een beetje wereldhit. Never Alone bij Demerstad. Dit is Bobby Brown.

Nog maar eens 90s bij Demerstad, die we op vrijdag en op zaterdagavond juist wat extra bijpakken. Real McCoy met MC Saar hadden ze nog die wereldhit It's On You, weet je nog? Dit was Love in the Ocean. Zometeen Standing in the Rain, John Paul Young. Ja, de regen is aan het toeslaan, dus het zou zomaar kunnen lokaal dat er een bui valt en dat je dan even in die regen kan gaan staan. Ik zou er lekker in gaan dansen als toevallig John Paul Young passeert. Eerst Borrowed Love van die SOS-band.

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Een nieuwe of tweedehandswagen?
2: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
1: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
2: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
1: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
2: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
1: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
2: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
1: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
2: Erkend door de meeste verzekeringen.
1: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
3: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding, tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-clayshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

0: 0475 77 66 84. Mail info at radiodemerstad.be.
1: Demerstad. De sprankelende romantische komedie met hilarische momenten, Play It Again, Sam, van Woody Allen, is de opener van het KVT theaterseizoen in Diest. Alan Felix ligt in scheiding met zijn vrouw en zoekt steun bij vrienden. En bij de geest van Humphrey Bogart. Voorstellingen van 18 september tot 3 oktober, telkens om 20:30. Reserveer via kvt.be.

nog zo'n leuk One Hit Wonder uit de Tens. 2011 denk ik ergens geweest. Alexandra Stan, Mr. Sexo Beat. Zometeen onze Mr. Party Train. Machinist van dienst. Tot 10 uur op de Emerstad. En ik laat je achter met The Emotions. The best of my love.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op dit moment zitten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner samen met Russisch president Poetin, dat meldt het Kremlin. Kushner en Witkoff kwamen vanmiddag aan in Moskou om er te praten over een Amerikaans voorstel om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Russisch president Poetin beschrijft de situatie in een video als moeilijk, maar zegt ook dat hij er iets aan wil veranderen. Morgen reizen de Amerikaanse gezanten ook nog naar Kiev in Oekraïne. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger 3 Iraanse olietankers aangevallen en vernietigd. Het gaat om 1 schip in de Perzische Golf en 2 in de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse leger. Volgens het leger ging het om een reactie op een Iraanse raketaanval op 2 Amerikaanse oorlogsschepen eerder vandaag. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Sport in ons voetbal heeft Union de topper in en tegen Charleroi gewonnen. Het werd 2-3. Union kwam nogthans 2 keer op achterstand, maar maakte die telkens goed. Camille van der Perre scoorde het winnende doelpunt kort na de rust. In de stand wordt Union alleen leider met 13 op 15. Charleroi staat gedeeld tweede samen met Club Brugge en AA Gent. Vanavond en vannacht is het droog en helder, minima tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maxima tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.
4: En wat nu?

maar te zeggen dat hij eigenlijk niet wist waar dat hij mee bezig was. I'm dancing in the dark. Als je dat letterlijk neemt, dan ga je wel een muurtje tegenkomen. En dat kan je ook figuurlijk tegenkomen. Het zit een beetje eigenlijk in elkaar verweven. Bruce Springsteen, de man die trouwens zeer lange optredens geeft. Als je er ooit een hebt meegemaakt, een uur of 3-4, hij vindt dat geen probleem. Ja, jullie blijkbaar als fans ook niet. Iedereen wint daarbij dus blijkbaar in dit geval. Welkom op zaterdagavond. Welkom bij Demerstad. Welkom in de Party Train. Met muziek onderweg van Leopold Noor et Vous. Ik zie ook de Loose Ends onder andere klaarstaan. En nu Chaka Khan.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

0: alles op maat.
1: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
0: Voor meer verf en minder betalen, gaan we V&D inhalen.
2: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boksdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
3: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
4: In de regio te Senderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
3: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
5: Voetballiefhebbers, ook voor VC Bekkevoort is de voetbalcompetitie begonnen. De eerste thuiswedstrijd vindt plaats op zondag 6 september om 15 uur en dat tegen Hoegaarde B. Dus VC Bekkevoort Hoegaarde B zondag 6 september om 3 uur.
2: In het Hageland en Limburg op FM. In Brussel en Leuven op DAB+. Over

Dat is wat de gemiddelde politieker met ons als belastingbetaler doet. Hè. Ervoor zorgen dat we aan een koordje hangen. Hanging on a string. En de loose ends, hopelijk is het dan een fijn koordje dat snel door kan knakken. Dan kan je weer je eigen ding doen, denk ik altijd. De Gary's Gang zat er ook nog aan vooraf. En knock me out, geef hem maar een baseballknuppel. Dan regel ik dat met plezier. Bah, heb ik geen anger room nodig. Hè. Dan zijn we er ook weer vanaf. Dit is Majestic en hun versie uit 2021 van Rasputin. Jawel, die van Boney M. vroeger.

is allemaal simpel samengevat. Hetgeen wat u meemaakt, dat is de liefde. Voilà. Niet meer of niet minder dan dat. C'est l'amour. Léopold Noor et vous. Waar is de tijd gebleven? Het was 1987. Daarvoor de mensen van Ottawa. Jawel, met de D-I-S-C-O. Ja, dat zijn van die manieren dat ze zingen, waarop ze zingen, waarbij je denkt achteraf van, god ja, bedankt hoor. Dat gaat weer voor de rest van de dag en de avond en misschien wel de komende week zijn. Tof, tof, tof dat jullie dat even regelen voor mij. Hamilton Bohannon, de disco stump, heb ik er nog eens bij gehaald. Hij komt er zo meteen aan, na deze van Prince. The Party Train.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Met die klimaatverandering, je kan er beter van genieten zolang het kan, hè? Walking on sunshine. Ja, je weet maar nooit wat er gebeurt, hè, binnenkort. The Rockers Revenge waren dat. We hadden er straks Majestic op de radio. En ja, ik had het toen over Boney M. Moet toch lukken dat hij van Boney M vandaag zoiets... Jammer. Als je Majestic draait, dan willen wij ook voorbij komen, hè. Al kijk, ze komen er straks aan. Boney M, ik ga ze niet weigeren. Baby, Do You Wanna Bump? Die zijn ik op een vriendelijke manier vertellen. Weet je dat zo in de jaren 70? Toen waren we nog subtiel. Dat we eens een keer lekker wilden rampen tampen tussen de lakens, hè. Zometeen de hit uit 75 van Boney M. Dat is deze van Gilbert Montagnier. Les Sunlight des

0: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvensteenweg 160 in Diest.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Zaterdag 12 en zondag 13 september verandert de historische site rond de Maagdentoren in Zichem opnieuw in een bruisend feestterrein. Met de Maagdentoren VC2 organiseert men opnieuw de jaarlijkse torenfeesten. Een jaarlijks toegankelijk familie-evenement voor jong en oud. Van een sfeervol middeleeuws dorp en een ambachtenmarkt tot heerlijke foodtrucks. Een uitgebreid eetfestijn en het slapen onder de toren met een kampvuurverteller. Het belooft ook dit jaar weer een fantastisch weekend te worden. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Torenfeesten 2026.
2: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalsysteemweg 284 in Paal.
3: In Vlaams, Brabant en Limburg, de grootste hit.
4: Do you want a bump?

0: really do.
1: Iemand die zeker wel twee keer per jaar naar de tandarts gaat, want anders kan dat niet, hè. I love your smile. Dat was Shanice. Leuk plaatje uit 1991. Deel 2 van de Party Train. Zometeen op jouw zaterdagavond. Nu nog Gloria Gaynor.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zitten samen met de Russisch president Poetin om er te praten over een Amerikaans voorstel om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat meldt het Kremlin. Vlak voor het gesprek verspreidde de Russische staatstelevisie ook een video van president Poetin. Daarin beschrijft hij de situatie als moeilijk, maar hij zegt ook dat hij er iets aan wil veranderen. Morgen reizen de Amerikaanse gezanten ook nog naar Kiev in Oekraïne. In de buurt van Athene in Griekenland is een straaljager van de luchtmacht neergestort. Daarbij zijn beide piloten omgekomen, dat meldt de Griekse openbare omroep. Het ongeluk gebeurde tijdens de jaarlijkse vliegshow. De straaljager stortte kort na het opstijgen neer. Daarbij was er ook een explosie. Het onderzoek naar wat er is gebeurd loopt. Op het WK G-wielrennen in de VS heeft onze landgenoot Ewout Vromant brons gepakt in de tijdrit. Het goud en het zilver gingen naar een Fransman. Het is voor Vromant zijn 11e WK-medaille. En een afgang voor KV Mechelen in eigen huis. Het verloor van Westerlo met 0-4. Westerlo scoorde voor de rust 2 keer. In de tweede helft vielen nog eens 2 doelpunten. In de stand staat Westerlo 12e met 4 punten. Mechelen is gedeeld 14e met 2 punten. Union is dan weer de nieuwe leider in onze competitie. Het won de topper van Charleroi met 2-3. Charleroi staat gedeeld 2e. Vanavond en vannacht droog en helder met minima tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maxima tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.

0: De Party Train op zaterdagavond als beter dan je lokale fitness of bekende fitness. Wat maakt het uit? Want hier blijf je in beweging natuurlijk. Hè? Want je moest onder andere lekker springen op de beat. Jump to the beat. Het werd u gevraagd door Stacy Lattisaw. En zo zijn we iets over 9. In een nieuw uur van de Party Train op zaterdagavond. De lekker lange editie. Hè? Straks tussen 10 en 12 is er Chris van Opstal. Hij neemt je mee richting middernacht. In dit uur muziek van Manu Dibango. Ik zie M, jawel, popmuziek komt eraan. En ook nog de Rada Michael Walden, om er maar enkele op te noemen. Eerst gaan we het hebben over Saturday Night. En daarvoor halen we de mannen en vrouwen van Earth, Wind & Fire er voorbij.
1: The Party Train.

0: Er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier. Bij ons. Thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe. Thuis of op het werk, het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
4: Sprankelend Hageland. Proef het Hageland in de Hagelandse wijnen. Ook bij wijndomein Kluisberg in Assend op 5 en 6 september van 13 tot 22 uur. Zo kan je de wijnmakerij bezoeken van 14 tot 17 uur. Uiteraard kan je proeven van alle wijnen. Er is ook een rondrit met huifkar door de wijngaarden. Er zijn foodtrucks. Je kan genieten van een lekker wijntje op het wijnterras. Beleef sprankelend Hageland bij wijndomein Kluisberg, Rijnrode 5 in Assend-Bekkevoort. Meer info op kluisberg.be.
5: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
6: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
5: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
7: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
8: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
9: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
10: VGT Cooling & Heating Systems. Veldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
11: Voetballiefhebbers, de competitie is opnieuw begonnen en Herk de Stad FC speelt zijn eerste thuiswedstrijd op zondag 6 september om 14:30. Tegenstander is Zonhoven United. Dus Herk de Stad FC Zonhoven United, zondag 6 september om 14:30.
12: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.
13: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

maar ik zal mijn factuur daar nog wel voor sturen, hè. Ja, ja, dat is allemaal niet gratis en voor niets, hè, zeg. Last night the DJ saved my life. Ja, ja, ja, hoop maar. De factuur die volgt wel. Zo gaat dat tegenwoordig in 2026. En die was dat, met die leuke disco-hit uit 83. 10 jaar eerder, in 73, stond Manu Dibango in de hitlijsten en kwam hij veel voorbij in de clubs met zijn soul Makossa. Tijd nu voor M. Dit is Pop Music.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Stad. Overal voor Vlaams-Brabant en Limburg.

The Divine Emotions. Aan het begin van het nummer zou je dat eerder denken dat je dat misschien wel in Molenbeek kan gaan zoeken in plaats van gewoon in je boerendorp achter de hoek, bij wijze van spreken. Maar goed, ja. Tijden veranderen, zeg maar. Het was een hit in 1988 voor meneer Narada Michael Walden. Tupac and the Changes uit 1999 gaan we zo meteen aan luisteren. Dat is van Soft Cell.

never change. Zaterdagavond bij Demustad, de Party Train, het feest op de radio. Je hebt de goede keuze gemaakt, van tot en met middernacht knallen we nog lekker door. Mag je de disco bollen en lampjes laten knipperen en draaien, zeg maar. Laat u maar eens een keer goed gaan. De Spinners die zijn voor je onderweg met de Rubber Band Man. Eerst gaan we nog eens even ABBA je richting uitsturen met Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Want ja, voor middernacht valt daar nog niks mee aan te vangen natuurlijk.

0: Ja?
1: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
0: Oh, nee. Oh, en we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
1: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
0: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
1: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
0: Och, jij maakt dat niet mee, zeg.
1: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
0: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij de Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
0: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
0: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

Korte rokjes, sambaballen, zomerse sfeer en natuurlijk Belle Perese uiteraard en El Mundo Bailando. Hey, zometeen is er Chris. Hij neemt je mee richting middernacht. Meer partytrain bij Deimerstad. Jij blijft gezellig bij ons. Wij zorgen voor het feest. De volumeknop die mag nog een klein beetje harder. Richting het nieuws van 10 eerst nog Hot Chocolate nu en Put Your Love In Me. Ah, dat is redelijk expliciet, hè, mannetjes? Ja, ik weet het niet, maar goed. Er zijn grenzen, zeg ik dan. Meneer de grote baas, dat mag? Ja? Ja, oké, ja. Wij zijn blijkbaar iets vrijblijvender dan de rest. Zo gaat dat op zaterdagavond bij Deimerstad.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Iran dreigt met vergeldingsaanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen in het Midden-Oosten. Aanleiding zijn de Amerikaanse aanvallen op 3 olietankers vandaag. Daarbij werden de Iraanse olietankers volledig vernietigd. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn. De afgelopen week laaide het geweld in het Midden-Oosten opnieuw op. In het oosten van Duitsland heeft de politie 12 explosieven teruggevonden in de buurt van 2 verschillende elektriciteitsstations. Volgens experten was het de bedoeling om kortsluitingen te veroorzaken en de elektriciteitslijnen te beschadigen. Ontmijners hebben de explosieven onschadelijk gemaakt. De politie houdt intussen een klopjacht op een klimaatactivist van 48. Hij wordt verdacht van verschillende sabotageacties deze week. In de buurt van Athene in Griekenland is een straaljager van de luchtmacht neergestort. Daarbij zijn beide piloten omgekomen, dat meldt de Griekse openbare omroep. Het ongeluk gebeurde tijdens de jaarlijkse vliegshow. De straaljager stortte kort na het opstijgen neer. Daarbij was er ook een explosie. Het onderzoek naar wat er is gebeurd loopt. Een afgang voor KV Mechelen in eigen huis. Het verloor van Westerlo met 0-4. Je hoort Mechelen-coach Fred van der Bist.
4: Ik denk dat we uit de eerste 10 minuten tot aan de 0-1 best oké waren. Maar dan vanaf de 0-1 hebben we constant achter de feiten aangelopen gedurende de eerste helft. De linies werden groter en groter. De counters kwamen sneller en sneller. Men weet dat Westerlo, als ze de ruimte krijgen, als de linies te groot worden, evenveel kwaliteit aan de bal hebben. En dat hebben we ook kunnen ondervinden aan de lijn.
3: In de stand staat Westerlo 12e met 4 punten. Mechelen is gedeeld 14e met 2 punten. Union is dan weer de nieuwe leider in onze competitie. Het won de topper van Charleroi met 2-3. Charleroi staat gedeeld 2e. En op het WK G-wielrennen in de VS heeft onze landgenoot Ewout Vrooman de brons gepakt in de tijdrit. Het goud en het zilver gingen naar een Fransman. Het is voor Vrooman zijn 11e WK-medaille. Vanavond en vannacht is het droog en helder, minimaal tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maximaal tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Dankjewel Bjorn voor jouw bijdrage in de Party Train. Running in the Family van Level 42. Je moet maar zo denken, in elke familie is wel eens wat, maar het moet niet te lang duren. The Party Train. Chris van Opstal. Voilà vrienden, we zijn erbij tot middernacht met Frankie Smit nu in de

Radio Demerstad, wij houden je in beweging. Ja, dit was het titeltrekje uit de film Footloose, gebracht door Kenny Loggins in 1984. Gary Newman was er ook bij met Our Friends Electric. En mocht dat zo zijn, mochten uw vrienden elektrisch geladen zijn, let u dan een beetje op, want als u elkaar een hand geeft en u bent ook geladen, dan zou dat voor de nodige kortsluiting kunnen zorgen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Zometeen is er Grace Jones met Nibble to the Bottle, maar eerst Soft Cell. Hier is Tainted Love, de remix met Where Did Our Love Go. Some

Ja, het was niet alleen een leuke dansplaat, maar het was bovendien ook een goed uitziende madame. Ja, dat moet gezegd worden. Vanessa Williams en The Right Stuff in 1988. En Grace Jones, die van I've Seen That Face Before, die hadden we met From the Nipple to the Buckle. Ja, kwestie van een hobby te zoeken natuurlijk, dat moet kunnen. Ja, we zitten in de maand september. Het zal u niet ontgaan zijn, dat is de herfstmaand. Maar laten we toch nog hopen op een beetje zon. Stoppen we in de radio met Dario G en The Sunshine.

Twee heel zonnige plaatjes na elkaar. Er was er straks Dario G met de Sunshine. En deze Sun Club in dit geval. En Fiesta, Fiesta. Het is altijd een beetje feest natuurlijk hier bij Radio Demmerstad. Zometeen Cool in the Gang, Ladies Night. Dan mogen wij niet binnen. Nee, het is een Ladies Night. Maar eerst Vin Z uit het begin van de 80's op zijn rolschaatsen. Hè? Ja, de funk.

Field, I Gotta Think of You. En dat, dat mag ze. Ja, dat is een mooie blondine hoor, die Wickfield. Het is bijna 11 uur. Ik heb tot 11 nog onder meer de Jungle Brothers met een stukje What You Waiting For. Maar eerst de Bee Gees. En we beleven ze nog eens samen. En dan bedoel ik die Nights on Broadway natuurlijk. Tot zo, na nieuws van 11 uur.

0: het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het gesprek tussen Russisch president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner is afgelopen, dat meldt het Russische persagentschap. Ze hadden het onder meer over het Amerikaanse voorstel om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Volgens Poetin hebben Witkoff en Kushner het vertrouwen van Rusland gekregen. Hij noemt het ook een prettige samenwerking. Morgen volgt er ook een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse gezanten naar Oekraïne reizen. De Iraanse revolutionaire garde heeft verschillende olietankers aangevallen in het Midden-Oosten. Die hadden naar eigen zeggen banden met de VS. Het ging volgens Iran om vergeldingsaanvallen na de Amerikaanse aanval op 3 Iraanse olietankers vandaag. Eerder had het regime ook al gewaarschuwd voor vergeldingsacties. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn en of er schade is. In ons voetbal heeft Standaar met het kleinste verschil gewonnen van Antwerp. Het enige doelpunt viel op een kwartier van het einde. Standaar staat vijfde in het klassement en heeft 11 punten. Antwerp staat gedeeld achtste. STVV won dan weer met ruime cijfers van La Louvière. Het werd 4-0. In de stand wordt STVV zesde. La Louvière staat 16e en won dit seizoen nog niet. En een stunt van onze landgenoot Alexander Bloks op de US Open tennis. Hij heeft zich geplaatst voor de achtste finales. Bloks versloeg de Italiaan Cobolli, de nummer 6 van de wereld, in 4 sets. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Argentijn Francisco Cerundolo. Onze landgenote Magali Kempe kon zich dan weer net niet plaatsen voor de achtste finales in het dubbelspel. Ze verloor samen met haar Russische dubbelpartner van een Australisch-Amerikaans duo. Vannacht is het droog en helder met minima tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maxima tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.

0: geproduceerd door Bobby Orlando, door een zekere Bobby O. Dat kon je ook goed merken, want het was een soort handelsmerk natuurlijk, dat beatje wat daarin zat. The Flirts met Calling All Boys, 1983. Een bijzonder fijne avond, beste vrienden. Welkom in alweer een nieuw uur van... The Party Train.
1: Chris van Opstal.
0: En dit is The Train.

het is een nummer wat we niet zo vaak op de radio horen, want het is niet echt een singeltje geweest. Alhoewel het zou kunnen dat het in Amerika wel op single is uitgebracht, maar bij ons in Europa in elk geval niet. Het is wel terug te vinden op de LP Thriller van Michael Jackson, want daar hadden we het over. En in de toonaangevende disco's werd het in 1983 ja wel eens een keer gedraaid. In de clubs van op de LP, hè, toen nog. Baby Be Mine, Michael Jackson, daarvoor Club Nouveau en You Can Lean On Me. Zoek niet verder, nee, blijf maar hier. Hier zit je goed bij Radio Darmstad. En dat zetten we ook muzikaal even om met deze plaat van Dennis Edwards en Cedar Garrett. Hier is Don't Look Any Further, want hier is het oké. Okay.

groep Delegation die van Where is the Love? En dit heette Put a Little Love on Me. Niet in me, hè. On me, hè, staat hier. Hé, hey, pas op, hè. Right Said Fred was er ook met Don't Talk, Just Kiss. En we hebben het al meermaals over het zonnetje gehad. Laten we het nog maar eens extra benadrukken met deze van Central Line. Hier is Walking into Sunshine. Het zal vanmorgen zijn, denk ik.

Ja, het zou kunnen. Dan moet het een manusje van alles zijn, natuurlijk. Maar normaal gezien, Baker Man is Baking Bread. Johnny Guitar Watson, A Real Mother For You, was erbij. En dit is Liza Minnelli. Dat was niet zomaar een vrouw. Nee, dat is een diva. Dat is een diva geweest. Losing My Mind is dit uit 1989. The sun comes up, I think.

Freddie Mercury bij Queen natuurlijk zijn sporen verdient. Dat is wel duidelijk. En af en toe dan deed hij ook wel eens wat solo. Deze Living on My Own bijvoorbeeld in 1993. Ja, we hebben heel wat disco al gehad hier in de Party Train. Laten we bijna afsluiten met een goede rock'n'roll plaat van Derek and the Dominoes. Hier is Layla. Ik wens je een hele fijne zaterdagnacht.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het gesprek tussen Russisch president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner is afgelopen. Dat meldt het Russische persagentschap. In totaal zaten ze 3 uur samen. Ze hadden het onder meer over het Amerikaanse voorstel om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Volgens Poetin hebben Witkoff en Kushner het vertrouwen van Rusland gekregen. Hij noemt het ook een prettige samenwerking. Morgen volgt er ook een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse gezanten naar Oekraïne afreizen. In Spanje neemt de regering de controle over in de haven van Ceuta. Dat is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. De Spaanse overheid gaat ook een tentenkamp voor migranten opbouwen bij de haven. Nochtans gingen de lokale autoriteiten daar niet mee akkoord. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Duizenden van hen hangen daar nog altijd rond en veroorzaken veel problemen. In ons voetbal heeft Standaard met het kleinste verschil gewonnen van Antwerp. Het enige doelpunt viel op een kwartier van het einde. Standaard staat 5e en heeft in het klassement 11 punten. Antwerp staat gedeeld 8e. STVV won dan weer met ruime cijfers van La Louvière. Het werd 4-0. In de stand wordt STVV 6e. La Louvière staat 16e en won dit seizoen nog niet. En een stunt van onze landgenoot Alexander Bloks op de US Open tennis. Hij heeft zich geplaatst voor de 8e finales. Bloks versloeg de Italiaan Coboli, de nummer 6 van de wereld, in 4 sets. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Argentijn Francisco Cerundolo. Onze landgenoot Magali Kempe kon zich dan weer net niet plaatsen voor de 8e finales in het dubbelspel. Ze verloor samen met haar Russische dubbelpartner van een Australisch-Amerikaans duo. Vannacht is het droog en helder met minima tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maxima tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Gesprek tussen Russisch president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner is afgelopen. Dat meldt het Russische persagentschap. In totaal zaten ze 3 uur samen. Ze hadden het onder meer over het Amerikaanse voorstel om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Volgens Poetin hebben Witkoff en Kushner het vertrouwen van Rusland gekregen. Hij noemt het ook een prettige samenwerking. Morgen volgt er ook een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse gezanten naar Oekraïne afreizen. In Spanje neemt de regering de controle over in de haven van Ceuta. Dat is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. De Spaanse overheid gaat ook een tentenkamp voor migranten opbouwen bij de haven. Nochtans gingen de lokale autoriteiten daar niet mee akkoord. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Duizenden van hen hangen daar nog altijd rond en veroorzaken veel problemen. In ons voetbal heeft Standaard met het kleinste verschil gewonnen van Antwerp. Het enige doelpunt viel op een kwartier van het einde. Standaard staat 5e en heeft in het klassement 11 punten. Antwerp staat gedeeld 8e. STVV won dan weer met ruime cijfers van La Louvière. Het werd 4-0. In de stand wordt STVV 6e. La Louvière staat 16e en won dit seizoen nog niet. En een stunt van onze landgenoot Alexander Bloks op de US Open tennis. Hij heeft zich geplaatst voor de 8e finales. Bloks versloeg de Italiaan Coboli, de nummer 6 van de wereld, in 4 sets. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Argentijn Francisco Cerundolo. Onze landgenoot Magali Kempe kon zich dan weer net niet plaatsen voor de 8e finales in het dubbelspel. Ze verloor samen met haar Russische dubbelpartner van een Australisch-Amerikaans duo. Vannacht is het droog en helder met minima tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maxima tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Iran dreigt met harde tegenaanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen in het Midden-Oosten. Aanleiding een zware Amerikaanse operatie van gisteren, waarbij 3 Iraanse olietankers volledig zijn vernietigd. Het is onduidelijk of daarbij slachtoffers zijn gevallen. Het incident past in een reeks gewelddadige escalaties in de regio. In het oosten van Duitsland heeft de politie 12 explosieven onschadelijk gemaakt in de buurt van 2 elektriciteitsstations, alweer. Volgens experts wilden de daders kortsluitingen veroorzaken om het stroomnet zwaar te beschadigen. De politie voert momenteel een massale klopjacht uit op een 48-jarige klimaatactivist. Die wordt verdacht van de reeks sabotageacties deze week. Bij de hoofdstad Athene in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een jaarlijkse vliegshow. De 2 piloten kwamen om, zo meldt de Griekse openbare omroep. Het toestel stortte vlak na het opstijgen neer en explodeerde onmiddellijk. De precieze oorzaak van de crash wordt onderzocht. Union is de nieuwe koploper in de nationale voetbalcompetitie na een 2-3 overwinning in de topper tegen Charleroi. Charleroi zakt hierdoor naar een gedeelde tweede plaats. KV Mechelen beleefde dan weer een absolute afgang in eigen huis. Ze gingen met 0-4 onderuit tegen Westerlo. Een zwaar aangeslagen Mechelen-coach Fred van der Biest was achteraf toch wel zeer verbouwereerd. Westerlo klimt door de zege naar de 12e plek, terwijl Mechelen wegzakt naar een gedeelde 14e plaats. Op het WK G-wielrennen in de Verenigde Staten heeft Ewout Vroomand een bronzen medaille gepakt in de tijdrit. Erg knap. Onze landgenoot moest enkel 2 Franse renners voor laten gaan die goud en zilver pakten. Voor Vroomand is het de 11e WK-medaille uit zijn carrière. Belooft een zonnige dag te worden waarbij het droog blijft. 25 graden. Maandag afwisselend zon en buien, maar het kwik stijgt wel tot 26 graden. Dinsdag houdt het wisselvallig weer aan bij een koele 21 graden dan.